0: hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Ik lig wakker, want ik had je graag verteld.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs.

0: de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer, het is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer, het is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon. Het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Citywerkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Eimond 360.

0: Goedemorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

baan, sterke vrouw. 4 kinderen, een hypotheek, 2 honden. Zing en dans totdat ik klets met de begonia's.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
3: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
2: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer opengaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
4: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
2: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Jerenci het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Eimond 360. Ado.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
2: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen of hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
1: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
3: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
1: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran gaan verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 360.

0: zelfs op het puntje van de bier.
1: Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
0: check eimond360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
3: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurtvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want twee doden, het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
2: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een drone-aanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
4: Wat je ook vaak ziet gebeuren, dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment ze er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit angst voor de gevolgen.
2: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Eimond 360. I told myself, life is short.

0: iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Door Alwegens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo & Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden ondervoed opgenomen in het ziekenhuis. En is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond. Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Eimond 360. Dit geluid.

Luisteraars van Eimond 360, goedemorgen allemaal en welkom bij deze nieuwe aflevering van de Ochtendmix. Je hoort dus juist muziek uit het jaar 1978 van Boney M. en Rasputin. Daarvoor uit 1965 de Scorpions en Hello Josephine. Een nieuwe aflevering dus op deze zonnige en warme donderdag 18 juni 2026. We gaan zo luisteren naar de wijkschijf van deze week. Mike Versteeg, Hartslag van je Heupen. Ik heb het weerbericht voor je. De instrumentale bijdrage. Een rondje Hollands. Vandaag met 1-2 Trio, Frans Duis en Django Wagner. En de Colt Band. Welke plaats stond er 50 jaar geleden in de top 40? Daar gaan we ook aandacht aan besteden. En die is jarig vandaag. Fijn dat je weer bent afgestemd op Eimond 360. We gaan luisteren naar de wijkschijf.

0: wijnschijf van de week.
1: Het weerbericht in de ochtendmix wordt verzorgd door Meteolink.nl.
0: Ja, dan heb ik het weerbericht voor je. Het is een warme dag met op de meeste plaatsen temperaturen van 26 tot 28 graden. In het zuidoosten wordt het nog warmer. Het kwik stijgt daar naar zo'n 30 tot 32 graden. Daarbij zijn er soms wat sluierwolken, maar is er vooral veel ruimte voor de zon. Het is een ideale dag om lekker op het terras te zitten of te zonnen in het park. Vergeet je dan niet in te smeren, want er wordt zonkracht 7 gehaald. Wie geen liefhebber is van de warmte, kan vandaag nog op het strand terecht. Daar is het met maxima rond 21 graden wat koeler en is kans op mist boven zee. De wind is vandaag zwak tot matig uit het zuidwesten. In de loop van de middag neemt bewolking uit het zuidwesten toe. Daarmee begint het broeierig aan te voelen en merk je al dat de kans op onweersbuien toeneemt. Het is nog onzeker waar het precies tot buien komt, maar als het gebeurt kan het wel even stevig doorplensen met onweer en hagel. Houd de radar dus in de gaten als je vanavond nog buiten bent. Tijdens buien kan het snel afkoelen, maar de hitte wordt bepaald nog niet verdreven. Vannacht liggen de minima rond de 20 graden. Het is dus echt plaknacht, wat voor veel mensen de nachtrust kan verstoren. Ja, kijken we ook eventjes naar morgen. Vrijdag is de warmste dag van de week. In vrijwel het hele land komt het kwik boven de 30 graden uit, ook aan de kust. De hoogste temperaturen zijn te vinden in Limburg, waar het zelfs 35 graden kan worden. Daarbij is het vrij zonnig en is er een hoge luchtvochtigheid. De matige zuidenwind kan soms voor een aangenaam briesje zorgen, maar bij deze temperaturen biedt het nauwelijks verkoeling. Al met al is de zogenaamde hittestress hoog. Hiervoor geldt dan ook het nationale hitteplan. Zorg dat je voldoende water drinkt, regelmatig de schaduw opzoekt en niet te intensief beweegt. Let vooral op de kwetsbaren om je heen. Ook op vrijdag is er dus kans op felle onweersbuien. Wederom is de locatie onzeker, maar met deze temperaturen kunnen ze hevig uitpakken. Dat betekent dat er veel regen en hagel kan vallen. Mogelijk zijn er ook zware windstoten te verwachten. De kans op buien is nu het grootst in het zuidoosten. In de nacht naar zaterdag is het 18 graden in het noorden, 21 graden in het midden tot 24 graden in het zuiden. De jas kan dus worden thuisgelaten als je tot laat op pad gaat. En tot zover het weerbericht.

0: regionieuws hoor je in de ochtendmix.
1: Ja, dat klopt. Er is een bericht binnengekomen van Havenfestival viert jubileum van de Muiden met groots maritiem en cultureel programma. Gaat plaatsvinden op zaterdag 27 en zondag 28 juni. Dan verandert de trawlerkade in de Muiden in het kloppend hart van het dorp. Tijdens het gratis toegankelijke havenfestival wordt vanaf 12 uur uitgebreid stilgestaan bij het 150-jarig bestaan van IJmuiden. Na een feestelijke opening belooft het een weekend te worden waarin bezoekers door de geschiedenis van de haven kunnen dwalen, de toekomst van de energietransitie ontdekken en letterlijk proeven van alles wat de Noordzee te bieden heeft. Zo had je bijvoorbeeld Rouw aan Zeeplein. Voor wie de verhalen liever in beeld ziet, is het Rouw aan Zeeplein de aangewezen plek. Een openlucht tentoonstelling van 30 grote foto's van historisch Kringvelzen laat zien hoe IJmuiden in anderhalve eeuw een complete metamorfose onderging. Natuurlijk ontbreken ook de bekende grote IJmuiden letters hier niet als vast herkenningspunt voor bezoekers. Noordvis uit IJmuidenplein. Ook het Noordzeevis uit IJmuidenplein komt het ambacht van de visserij samen met de smaak van nu. Terwijl de traditionele zeemansliederen over de kade klinken, precies zoals dat hoort bij de maritieme sfeer van het festival, leggen kenners bij de educatieve vistafel met liefde uit welke vis er in onze eigen Noordzee zwemt. De route die deze vis aflegt is te volgen in de film Van boord tot op jouw bord. Terwijl volwassenen genieten bij de ambachtelijke visrokerij of kramen met verse vis, kunnen kinderen in de ballenbak op zoek naar een prijs. De ballenbak is mogelijk gemaakt door de ambassadeurs van Noordzeevis uit IJmuiden. En zo zijn er nog een tal van activiteiten. Kijk voor het meest actuele programma op havenfestivalijmuiden.nl. Dus havenfestivalijmuiden.nl.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: Shake on me van de Noorse formatie AHA. En daarmee is het tijd geworden, luisteraars, voor een rondje Hollands. Drie Nederlandstalige platen achter elkaar gezet voor je. Het One Two Trio, Frans Duits en de Jonge Wachter en de Colt Band. Een rondje Hollands.
1: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

zo hadden we drie hele aparte Nederlandstalige nummers in een rondje Hollands. One to Trio met juffrouw Toos, Frans-Duits samen met Django Wachter in ons café. En de plaat is juist is afgelopen, de Gold Band met Noodgeval.

0: nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Doral Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de 3e keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Lieve klanten, Groots Mode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Groots Mode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Groots Mode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Eimond 360. Dit geluid.

Inmiddels is het 24 graden hier in Dijmond. Ach, dan kan ik ook wel muziek draaien van Alice Cooper. En Electric uit 1973. Daarvoor uit 1964. De Dave Clark 5 met Claire Daloper. Luisteraars, welkom. Het tweede gedeelte van deze aflevering van Dochtermix op Eimond 360. Zonnige donderdag.

tweede gedeelte heb ik natuurlijk nog heerlijke muziek voor je. We gaan ook nog eventjes kijken, 50 jaar geleden, 1976, stond het toen op nummer 35. Dat ga je later horen. Wie is de jaren vandaag? Ook, dat laat ik je nog even weten. Maar uiteraard heb ik ook hele fijne muziek voor je.

0: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
1: Ik ga de lijst er eens even bij pakken. Twee A4'tjes zie ik. Zoey Kroon, Nederlandse acteur, zanger en presentator. Zoey, geboren in 1995, wordt vandaag 31 jaar. Egbert Jan Weber, Nederlands acteur. Egbert, geboren in 1981, wordt vandaag 45 jaar. Kathleen Arts, Belgische zangeres, actrice, schrijfster en presentatrice. Kathleen, geboren in 1978, wordt vandaag dus 48 jaar. Dilan Yeşilkuş, Nederlandse politica van Koerdische Turkse afkomst. Dilan, geboren in 1977, wordt vandaag dus 49 jaar. Blijven we nog eventjes in België. Laura Lin, wie kent haar niet? Belgische zangeres uit West-Vlaanderen. Laura, geboren in 1976, gaat dus een heel groot feest vieren, want ze wordt vandaag 50 jaar. Dan Irene Moors, Nederlandse televisiepresentatrice en actrice. Irene, geboren in 1967, wordt vandaag 59 jaar. Henny Huisman, Nederlandse televisiepresentator, drummer en zanger. Henny, geboren in 1951, wordt vandaag 75 jaar. Fabio Capello, Italiaans voetbalcoach en voormalig voetballer. Fabio, geboren in 1946, wordt vandaag dus 80 jaar. Amanda Leer, Franse zangeres, schilderes en actrice. Amanda, geboren in 1939, wordt vandaag 87 jaar. Ik heb er eentje overgeslagen. En voordat ik die ga noemen, eerst eventjes voor alle luisteraars die vandaag jarig zijn, namens de gehele omroep van harte gefeliciteerd. En maak er op deze mooie zonnige donderdag een prachtige dag van. Ja, nog eentje te gaan en dat is Paul McCartney. Brits popzanger en componist. Paul, die is geboren in 1942. Die gaat vandaag 84 kaartjes uitblazen. Nou, muziek mag er natuurlijk niet ontbreken.

Paul McCartney. Van harte gefeliciteerd. Het is vandaag jouw verjaardag. Let hem in. Je hoort het in de ochtendmix. Dan gaan ze direct ook nog even kijken in de Nederlandse top 40 van 50 jaar geleden. 12 juni 1976. Wat stond er toen in die lijst op nummer 35? Peter Frampton, Show Me The Way. Maar eerst ga ik een andere plaat voor je draaien.

50 jaar geleden kwam deze plaat nieuw binnen op nummer 35 in de Nederlandse top 40. Show Me Your Way van Peter Frampton. We gaan luisteren naar een opname van Spandau Ballet. En daarachteraan zet ik ook nog een nummer van The Cats.

van de Cats. Rock and roll, I gave you the best years of my life. En zo langzamerhand gaan we alweer naar 12 uur toe. Ik heb nog wat klaargezet voor je van Elton John. En zoals gebruikelijk op de donderdag gaan we dus direct uit met een opname van Earth and Fire.

0: En dat was hem, Elton John met Crocodile Rock. Ja, zoals gebruikelijk altijd even een opname van Jiddos en Little B. Dat betekent dat het voor mijn tijd is om afscheid te gaan nemen. We gaan plaatsmaken voor Eindeloos Eimel. En ik hoorde zojuist dat Pim op vakantie is. Al 3,5 maand geloof ik. Ja, 3 weken. Pak even een microfoon.
1: Ja.
0: Ja, er is Frank ook. Frank, jij gaat hem overnemen, hoorde ik.
1: Nou ja, Ruud Jansen en ik hebben gezamenlijk zijn diensten overgenomen. Hij doet de maandag en ik doe de donderdag.
0: Okay.
1: Totdat hij weer terug is.
0: En wanneer komt hij weer terug?
1: Volgens mij...
0: Eind van de maand, geloof ik.
1: Ja, ik dacht, want we hebben dinsdag hebben we nog een bijeenkomst. En toen vertelde hij dat hij nog op vakantie was. Dus ik ga ervan uit dat hij in de week van 1 juli dat hij dan wel weer terug is.
0: Okay.
1: Dan heb je dus gelijk eind van de maand.
0: Ja, eind van de maand. Nou. Ja, maar goed, dat is het al bijna. Hè. Dus zo snel gaat het.
1: Zo moet je elkaar helpen.
0: Ja, ja, zo is dat. Nou, dat doe je goed. Heb je nog plannen voor 12 en 2? Ga je speciale muziek draaien voor Paul McCartney?
1: Nou ja, McCartney is, hoe oud is hij geworden?
0: 84
1: ja. Hè, inmiddels. 84. Heb je de laatste plaat inmiddels al helemaal beluisterd?
0: Ja, die heb ik al. Ja.
1: Fantastische plaat. Dus ik denk dat ik zeker ga kijken of ik daar een nummer van kan draaien. En duidelijk, McCartney is natuurlijk wel een legende.
0: Ja, dat tussen 12 en 2. Eindeloos Eimond vandaag met Frank Koning. We gaan eruit, zoals gebruikelijk, met Earth and Fire. What difference does it make? Graag tot de volgende keer.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
0: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. Vier daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt. En op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
3: Eindeloos Eimond.

Goedemiddag en welkom bij Eindeloze Eimond van, wat is het vandaag? 18 juni en het is warm. Wij hebben hier de luxe van een airconditioning, dus het is hier zeer aangenaam. Hapje Enema, dankjewel voor 2 uur ochtendmix. En wij gaan de komende 2 uur onder andere het nieuws brengen. We gaan nog even een beetje aandacht besteden aan de 84-jarige Paul McCartney met een track van zijn laatste album, die overigens zeer de moeite waard is. En verder hebben we de beste muziek hier tussen 12 en 2. En als er nieuws te melden is, dan hoort u het ook. Kijken lopen zoeken naar een passende openingstune. Ik gebruikte die van Ruud Jansen wel eens en die van Pim ook. Maar die is een beetje uitgebreid. Ik heb nu deze gevonden voor de mensen die het graag weten willen. Dit is de tune Hawaii 5-0 van een oud televisieprogramma was dat. Gespeeld door The Ventures. En met dit soort weer heb je gewoon echt weer zin om op vakantie te gaan. En dat kunnen we in de muziek ook terugvinden. We beginnen met 10cc.

ABBA met Summer Night City. En zo zijn we deze aflevering van Eindeloos Eimond Zomers begonnen. Ik kreeg net een appje van de vriend Pim Geurts. Die zit in de Dordogne, jawel. Hij doet het niet voor minder. En die zei tegen me van Paul McCartney, wil je Paul McCartney draaien met My Love? Maar ik had ik net een nummer van zijn nieuwe LP, The Boys of Dungeon Lane, klaarstaan. En dat is er eentje die mag er zijn. Het is een heel mooi, relaxed nummer. Het heet The Days We Left Behind. Pim, deze is speciaal voor jou en voor al je maatjes op de camping daar.

alle instrumenten bespeelt hij zelf. Er staan ook nog nummers op met blaasinstrumenten. Die doet hij dan niet, maar voor de rest doet hij het allemaal zelf. En zijn stem is echt de stem van een 84-jarige. Een beetje breekbaar, maar wel heel erg mooi. The Boys We Left The Days We Left Behind. Van de nieuwe LP, CD, whatever. Op allerlei streamingdiensten kun je dat natuurlijk vinden. Van Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Goed, we gaan naar de jaren 60. Eamon Corner, zanger Andy Fairweather Lowell. Hello Susie!

Sweet Soul Music. Even de twee grote hits van niemand minder dan Arthur Conley hier in Eimond. Eindeloos Eimond. Goed, strakjes het nieuws, maar daar hebben we nog eventjes de tijd voor. Dus we gaan een beetje wat ruiger de hoek in. We gaan de ruigere hoek in. Vindt Pim hem in Frankrijk ook vast wel goed. Strakjes Bad Company met Can't Get Enough. En daar kunnen we ook niet genoeg van krijgen. Maar we beginnen met Bachman Turner Overdrive. And they are taking care of business.

Bad Company was dat. Can't get enough. En we kunnen er ook geen genoeg van krijgen hier bij Eimond 360. Ook het nieuws is er weer. En het weer is er ook weer. Maar het nieuws dus zonder jingles en tunes. Want die staan nog in een andere lijst. Daar komt volgende week allemaal wel weer. Nu gewoon het nieuws uit de Eimond, samengesteld door Angela Jansen. We beginnen met de Staalstraat in Velsen-Noord. Daar is gistermiddag brand ontstaan aan een gevel van een bedrijf. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur snel onder controle te krijgen. Om er zeker van te zijn dat de brand zich niet verder had verspreid, achter of onder de gevelplaten voerde de brandweer vervolgens sloopwerkzaamheden uit. Hierbij werden delen van de gevel geopend om een controle uit te voeren. Met behulp van een hoogwerker konden de brandweerlieden veilig op de grond werken en de inspectie uitvoeren. Na een grondige controle bleek dat de brand zich niet verder had uitgebreid. Er raakte overigens niemand gewond. En dan de camera's bij de Walvis. Ondanks dat de camera's bij Sporthal de Walvis er nog steeds staan, is de onrust in de buurt nog niet verdwenen. Bewoners zien wel dat de overlast minder is geworden, maar voelen zich vooral door in de avond en nacht nog altijd niet veilig. De politie meldt dat sinds de plaatsing van de camera's opnieuw incidenten zich hebben voorgedaan. Overdag oogt het gebied heel rustig. Sporthal de Walvis ligt tussen het groen met aan de overkant van de weg het skatepark. Tussen de sporthal en het park staan woningen, maar zodra het donker wordt verandert volgens meerdere buurtbewoners de sfeer. Dan komen er jongens samen en ontstaat er soms overlast. Camera's werden op 17 december jongsleden geplaatst nadat de problemen in het gebied waren toegenomen. De aanleiding was een reeks incidenten, waaronder brandstichting, diefstal en intimidatie. Vorige week werd bekend dat de gemeente het cameratoezicht voorlopig handhaaft. Volgens burgemeester Martijn Smit is de situatie wel verbeterd, maar is het nog te vroeg om de camera's weg te halen. Gemeenten kunnen vanaf deze zomer gebruik maken van extra projectcapaciteit voor woningbouwprojecten. De provincie Noord-Holland stelt deze zomer een team van ervaren woningbouwspecialisten beschikbaar voor gemeenten. De woningbouwopgave in Noord-Holland is groot. Hoewel er veel plannen zijn voor nieuwe woningen, lopen projecten in de praktijk regelmatig vertraging op door een tekort aan beschikbare en ervaren medewerkers. Vooral op het gebied van projectmanagement, gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ontwikkeling is de capaciteit schaars. Werkzaamheden die nodig zijn om woningbouwplannen uit te werken en tot uitvoering te brengen. De provincie helpt gemeenten om deze knelpunten te overbruggen. Provinciale medewerkers kunnen tijdelijk worden ingezet bij concrete woningbouwprojecten en gebiedsontwikkelingen die bijdragen aan de woningbouwdoelen uit de woondeals tussen Rijk, provincie en gemeentes. In 2025 was 53% van de energiecontracten een vast contract. In 2021 was dit 55%. En in 2022 en 2023 stopten energieleveranciers tijdelijk met het aanbieden van vaste contracten, wat de toename van variabele contracten in 2023 verklaart. Vanwege de sterk gestegen energieprijzen door de Russische inval in de Oekraïne werden vaste contracten eerst aanzienlijk duurder en later werden ze helemaal niet meer aangeboden. Huishoudens waarvan het vaste contract in deze periode afliep, vielen terug op een variabel contract. In 2025 was 58% van de energiecontracten van de woningeigenaren een vast contract. Bij huurders van een woningcorporatie is 50% van de contracten vast en bij huurders van een private woning is dit 47%. Dit komt mogelijk doordat woningeigenaren actiever zijn als zij een vast energiecontract afsluiten. In het algemeen geldt dat woningen met gasverbruik vaker een vast contract hebben en dan bij vergelijkbaar verwarmde woningen zonder gasverbruik. Dat blijkt allemaal uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En de afgelopen week hebben de gemeenten Beverwijk en Heemskerk samen met de politie, een woningcorporatie en een hondenzoekteam controles uitgevoerd in een aantal bergingen en garageboxen in de wijken Oosterwijk in Beverwijk en Poelenburg en Oosterzij in Heemskerk. Deze controles zijn altijd onaangekondigd en bedoeld om mogelijke misstanden te ontdekken en daartegen op te treden. Tijdens deze controle zijn geen strafbare of verdachte situaties aangetroffen. Dat is een positief resultaat voor de veiligheid in de betrokken wijken. De controles vonden plaats op basis van signalen, meldingen en inzet van speurhonden. Wanneer daar aanleiding toe was, werden garageboxen en bergingen gecontroleerd.
Eigenaren en huurders werden daarbij eerst benaderd met het verzoek de ruimte zelf te openen. En als dit niet mogelijk was, dan werd de ruimte geopend door de aanwezige beheerders. Ook de komende periode blijven de gemeentes samen met hun partners integrale controles uitvoeren als onderdeel van de reguliere veiligheidsaanpak. En dan tot slot het nieuws. Dat was het nieuws. En dan tot slot het weer van het KNMI. Nou, het is geen verrassing als ik zeg dat vandaag de zon volop schijnt. Maar later zal in het westen hier dus de bewolking wat toenemen. En langs de westkust is er een kleine kans op mist vanuit zee. Het is wel droog. Verder wordt het warm. De maximumtemperaturen vandaag tussen de 25 graden op de Wadden tot 32 in het zuidoosten. Doordat het vochtig is, kan de hitte onaangenaam aanvoelen met een maximale hittekracht van 7 à 8 in het midden en het zuiden van het land. Er staat weinig wind. Vanavond neemt de bewolking uit het zuidwesten toe en kan er een plaatselijke regen- of onweersbui vallen. In het zuiden is dit mogelijk stevig met windstoten. Buiten de buien om waait het amper. En voor morgen is er weer een hele warme dag aangekondigd met temperaturen die bijna in het hele land boven de 30 graden zullen uitkomen. Wij zitten boven in een gebouw met airconditioning, dus hier is het beste uit te houden. We hebben, zoals Elvin Stardust het zegt, a wonderful time up there.

Enigma heette het nummer, of Give a Bit of To Me, van Amanda Leer. En ik draai haar omdat ik vanmorgen in de ochtend niks van Apjene maar hoorde dat ze vandaag jarig was. Dat ze vandaag jarig was. Ze is in 1939 geboren, dus reken maar uit. Volgens mij wordt ze 88 dit jaar. En dit was haar grote hit in Nederland. Gaan we naar België. En dat is, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik moet er altijd wel een beetje om lachen. Er waren Belgen die Japanners na gingen doen en daar een grote hit mee scoorden in 1971. Yamazuki van de Yamazukis. Yama Yama.

Ja, en dan draai je natuurlijk altijd weer de verkeerde. Want dit is natuurlijk niet Yamazuki van de Yamazukis. Dus die gaan we zo direct alsnog opzoeken. Krijgen we eerst wat anders. Namelijk de Candy Store. Candy.

Tot zover Buddy Holly. Ja, dankjewel. Hey, ik ga helemaal in mijn uppie hier in de studio. Maar ik ben niet zielig hoor. Ik ben niet zielig. Komt helemaal goed. Tik. Zo is dat. Wat zeg je? Ja, dat is prima. Laat maar open. Dan kan ik zien wie er binnenkomt. Dankjewel. Nou, heeft u eventjes een kleine update gekregen hoe het hier allemaal in de studio toe gaat. Iedereen houdt elkaar op de hoogte van het wel en wee en het doen en laten. Ik heb u beloofd. Een Belgische band, een Belgische groep die op zijn Japans ging. Hier is Yamazuki met de Yamazukis.

eerste grote hit was dat volgens mij van Billie Eilish. Is ook inmiddels alweer bijna 9 jaar oud. Ja. Bad Guy heette dat. Goed, we zitten tegen het nieuws van 1 uur aan. Tegen dat we nog 1 plaat kunnen draaien. Zo is dat. Straks na 2 uur trouwens de eerste live aflevering van Soul Food. Dat in deze aflevering, nee, niet deze aflevering, straks horen we daar meer over. We gaan eruit met Maybelline van Chuck Berry. Blijf luisteren en tot straks. Maybelline, why can't you be true?

0: nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Het vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgeleid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimon 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
3: Eindeloos Eimond.

naar Eimond 360. En ja, u weet het, 24 uur per dag. Straks nog eens even flink kuchen, want ik zat te horen. Ben ik een beetje hees. Dat ben ik normaal niet. Maar goed, dat luisteren we wel doorheen. Welkom terug bij het tweede uur van deze aflevering van Eimond. Eindeloze Eimond. Ik moet zeggen eindeloze Eimond, Eimond 360. Ik haal het altijd door elkaar, is een beetje een groot woord. Desalniettemin, het is 18 juni, het is warm buiten. Binnen is het goed uit te houden en dat heeft te maken met een bepaald apparaat. De beste muziek hoor je hier. En laten we maar meteen beginnen met Cat Stevens, Father and Son.

0: Buggles. Ruud Jansen in the house. Als hij een microfoon tegenkomt, dan gaat hij er wel achter staan. En dan hoort u hem misschien ook wel. Video Killed the Radio Star van de Buggles. Was dat niet de eerste video die op dat mooie MTV werd gedraaid? Volgens mij wel. Ruud, zit je? Ja, moet je wel de microfoon voor je neus zetten? Ja, nee, we blijven toch gewoon even staan. Lukt het?
1: Ja hoor, lukt.
0: Goed, welkom. Hoe vind je het hier?
1: Ja, fantastisch man.
0: Ja hè?
1: Man, geweldig.
0: Je weet niet wat je overkomt, hè?
1: Nee, het klinkt fantastisch. Het ziet er fantastisch uit. Heerlijk.
0: Zo, ik heb Paul McCartney al gedraaid.
1: Oh.
0: Een nummer van de laatste LP. Ik kreeg een verzoekje vanuit Frankrijk. Een van de collega's, die vrienden, Pim Geurs, die is op vakantie. En die vroeg of My Love van Paul McCartney wilde draaien. Maar dat vind ik een beetje een zeiknummer. Maar goed, dat mag ik niet hardop zeggen natuurlijk.
1: Nee.
0: Zeker niet als jij erbij bent. Maar ik heb dus een van de laatste plaat gedraaid. 84 is hij vandaag.
1: 84 vandaag.
0: 84 vandaag.
1: Ja.
0: Misschien doen we het nog wel een keer. Misschien draaien we nog wel een nummer van hem. Ik ga muziek draaien. We gaan naar Chris Montez. En op zijn Spaans gaat hij zingen Cuando yo me loco por ti. En dat is in het Engels Crazy for You.

0: gele rivier, dan is er iets te veel geurineerd. Het is bijna net zo erg als gele sneeuw, weet je. Goed, het is 19 over 1 en het is buiten warmer dan hier binnen. Want wij hebben heerlijke airconditioning hier. Dus al is vallen de mussen dood van het dak, dan kunnen we hier keurig werken. En dit blijft een geweldig nummer. The Devil Went Down to Georgia, de Charlie Daniels Band.
1: The devil went down to Georgia, he was looking for a soul to steal. He was in a bind, cause he was way behind, and he was willing to make a deal. When he came across this young man sewing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, boy, let me tell you,

grote hit geweest van de zusjes Puntje. De Pointer Sisters bedoel ik dus eigenlijk, hè? Ja. Maar deze versie was de live versie van Bruce Springsteen, die het nummer ook geschreven heeft. De eerste supergroep was het volgens mij. Eric Clapton, Jack Bruce en Ginger Baker. Respectievelijk gitaar, bas en drums. En dit is waarschijnlijk hun grootste hit. White Room, dit is Cream.

Ik zit net tegen de mensen hier in de studio. Heerlijke band was dat toch. Schreeuw nog even, Dave. Dank u wel. Dave Didozy, Beaky Meek & Titch. En dat kun je veel sneller uitspreken, maar dat doe ik lekker niet. We gaan wat steviger werk draaien. Want we hebben de familie Jansen in de studio. En dat betekent dat er die houden daar wel van. Strakjes Bon Jovi. En deze is van een LP met een iconische hoes. Die Purple in Rock. En het gaat over een brand die geweest is in een mobile studio ergens in Montreux. En het is echt een waar verhaal.

0: Deep Purple. En hij komt niet van In Rock, maar van Machine Head, hè? Zei je.
1: Ja,
0: Machine Head dus. Goed, het nieuws uit de IJmond weer liefdevol samengesteld door Angela Jansen. Aan de Staalstraat in Velsen-Noord is gistermiddag brand ontstaan aan de gevel van een bedrijf. Brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur snel onder controle te krijgen. Om er zeker van te zijn dat de brand zich niet verder had verspreid, achter of onder de gevelplaten voerde de brandweer vervolgens sloopwerkzaamheden uit. Hierbij werden delen van de gevel geopend om een controle uit te voeren. Met behulp van een hoogwerker kon de brandweer veilig op de hoogte werken en inspectie uitvoeren. Na een grondige controle bleek dat de brand zich niet verder had uitgebreid. Er raakte overigens niemand gewond. En dan gaan we naar de sporthal De Walvis, waar ondanks de camera's de onrust in de buurt nog niet is verdwenen. Bewoners zien dat de overlast wel minder geworden is, maar voelen zich vooral in de avond en nacht nog altijd niet veilig. De politie meldt dat sinds de plaatsing van de camera's opnieuw incidenten zich hebben voorgedaan. Overdag oogt het gebied rustig. Sporthal De Walvis ligt tussen het groen met aan de overkant van de weg skatepark. En rond de sporthal en het park staan woningen. Maar zodra het donker wordt, verandert volgens meerdere buurtbewoners de sfeer. Dan komen er jongeren samen, met name jongens. En die zorgen dan voor overlast. Camera's werden op 17 december jongsleden geplaatst nadat er problemen in het gebied waren waargenomen en toegenomen. En de aanleiding was een reeks incidenten, waaronder brandstichting, diefstal en intimidatie. Vorige week werd bekend dat de gemeente het cameratoezicht voorlopig handhaaft. Volgens burgemeester Martijn Smit is de situatie verbeterd, maar is het nog te vroeg om de camera's weg te halen. En dan kunnen gemeentes vanaf deze zomer gebruik maken van een extra projectiecapaciteit voor woningbouwprojecten. De provincie Noord-Holland stelt deze zomer een team van ervaren woningbouwspecialisten beschikbaar voor gemeentes. De woningbouwopgave in Noord-Holland is groot. En hoewel er veel plannen zijn voor nieuwe woningen, lopen projecten in de praktijk nog regelmatig vertraging op door een tekort aan beschikbare en ervaren medewerkers. Vooral op het gebied van projectmanagement, gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ontwikkeling is de capaciteit schaars. Werkzaamheden die nodig zijn om de woningbouwplannen uit te werken en tot uitvoering te brengen. De provincie helpt gemeentes om deze knelpunten te overbruggen. Provinciale medewerkers kunnen tijdelijk worden ingezet bij concrete woningbouwprojecten en gebiedsontwikkelingen die bijdragen aan de woningbouwdoelen uit de woondeals tussen Rijk, provincie en gemeentes. In 2025 was 53% van de energiecontracten vast. In 2021 was dat 55%. En in 2022 en 2023 stopten energieleveranciers tijdelijk met het aanbieden van vaste contracten. Wat de toename van variabele contracten in 2023 verklaart. Vanwege de sterk gestegen energieprijzen door de Russische inval in de Oekraïne werden vaste contracten eerst aanzienlijk duurder. En later werden ze helemaal niet meer aangeboden. Huishoudens waarvan het vaste contract in deze periode afliep, vielen terug op een variabel contract. In 2025 was meer dan de helft van de energiecontracten van de woningeigenaren een vast contract. En bij huurders van woningcorporaties lag het ook rond de 50%. Bij huurders van een private woning was dat iets minder. Dit komt mogelijk doordat woningeigenaren actiever zijn als zij een vast energiecontract afsluiten. In het algemeen geldt dat woningen met gasverbruik vaak een vast contract hebben dan bij vergelijkbaar verwarmde woningen zonder gasverbruik. Dit blijkt allemaal uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dan tot slot, de afgelopen week hebben de gemeentes Beverwijk en Heemskerk samen met de politie een woningcorporatie en een hondenzoekteam controles uitgevoerd in een aantal bergingen. In de garageboxen in de wijk Oosterwijk in Beverwijk en de wijken Poelenburg en Oosterzij in Heemskerk. Deze controles zijn altijd onaangekondigd en bedoeld om mogelijke misstanden te ontdekken en daartegen op te treden. Tijdens deze controle zijn geen strafbare of verdachte situaties aangetroffen. Dat is een positief resultaat voor de veiligheid in de betrokken wijken. De controles vonden plaats op basis van signalen, meldingen en de inzet van speurhonden. Wanneer daar aanleiding toe was, werden garageboxen en bergingen gecontroleerd. Eigenaren en huurders werden daarbij eerst benaderd met het verzoek de ruimtes zelf te openen. Als dat niet mogelijk was, dan werd de ruimte geopend door de aanwezige beheerders. Ook de komende periode blijven de gemeentes samenwerken met hun partners. En ze gaan nog steeds integrale controles uitvoeren als onderdeel van de reguliere veiligheidsaanpak. Tot zover het regionieuws. Rest mij het nieuws van het weer. Dat hebben we ook nog van het KNMI dit keer. Want Rico Schreuder is op vakantie. Ja, die jongen moet ook af en toe rust hebben. Hè. Vanmiddag schijnt de zon volop. Ja, als je naar buiten kijkt, dan zie je dat wel. Het wordt ook warm. Later in de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe. En langs de westkust is er een kleine kans op mist van zee. Het is wel droog. En het blijft warm. De maximumtemperaturen lopen uiteen van 25 graden op de Wadden tot 32 graden in het zuidoosten. Doordat het vochtig is, kan de hitte onaangenaam aanvoelen, met een maximale hittekracht van 7 à 8 in het midden en in het zuiden van het land. Er staat wel weinig wind. Vanavond gaat de bewolking toenemen vanuit het zuidwesten en kan er plaatselijk regen of onweer voorkomen. In het zuiden is dit mogelijk een stevige onweersbui met windstoten. Buiten de buien om waait het amper. En voor de komende dagen blijft het hitteplan van kracht, want het is heet. Ja!

0: dacht dat hij een staand eind had, maar hij heeft een fade-out. Goed, straks na het nieuws van 2 uur een nieuw programma bij Eimond 360.
1: Mm-hmm.
0: En dat heet...
1: Soul Food.
0: Soul Food. Ja.
1: Dat klinkt heel veelbelovend.
0: Ja.
1: Ja, het woordje soul, dat zegt het al. We gaan soulmuziek draaien. Motown, Philadelphia. En ik klink een beetje gek. Klopt dat? Of komt dat door
0: mijn koptelefoon?
1: Ik denk
0: dat door je koptelefoon komt. En dat, okay. Maar je klinkt niet gek, hoor. Nee. Klink ik ook gek?
1: Anders durf ik straks niet meer te praten, hoor.
0: Nee, dat is, nee. Dan wordt het wel erg stil.
1: Ja, ja, nee, dat gaan we niet doen.
0: Goed, jullie gaan dat met z'n drieën doen. Marlene, schrijver. Chris, schrijver. En Karl, schuiveling.
1: Ja, met z'n gaan drie. We schuiven.
0: Ja, gaan we schuiven.
1: Hij schuiflinkt wat af, hoor.
0: Ja, maar wat ik begrepen had, was dat het eerste uur afwijkt van het tweede uur. Hè? Dat
1: ja,
0: het
1: klopt,
0: eerste uur iets
1: klopt.
0: Anders doet dan het tweede uur.
1: Ja, eerst gaan we echt de oude sound van Motown, soulmuziek. En het tweede uur gaan we los met disco en funk.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: We bouwen het op naar het tweede uur.
0: Beperk je het tot Motown of komt
1: nee.
0: Atlantic en Stax?
1: Ja,
0: en
1: ook, ja, ook. Ja, het is een heel lijstje, een ja, heel rijtje.
0: Wacht even, Chris, als je wat wil zeggen, prima. Maar moet je even achter de microfoon gaan zitten.
1: Hij vult mij aan. Dus de ondertiteling.
0: Hij zit toch al een tijdje bij de radio. Dat moet hij toch weten eigenlijk.
1: Nou, wat hij zei, Philadelphia Stax, Motown en... Moet ik even mijn telefoon af, wat zijn nog meer? Philadelphia, nou ja, goed. Alles wat gewoon lekker ouderwets klinkt. Ja, en ja, 2 uur is gewoon heerlijk disco.
0: Disco.
1: Disco, gewoon lekker die ouderwetse jaren 80-70 disco.
0: Ja, dus Ruud ook een groot liefhebber van Ruud Jansen, toch, Ruud?
1: Nee? Je mag een nummertje aanvragen, hoor. Een nummer aan.
2: Nou, als ik een nummertje mag aanvragen, dan wil ik Cigarettes and Coffee van Otis Redding. Dan heb je een van de mooiste soul-nummers die er bestaat.
1: Oké. Okay.
2: Maar ja, nee,
0: je bent wel van de soul, maar niet van de disco, toch, Ruud?
2: Jawel, hoor. Ik vind sommige... Niet alles. Maar als je de Tramps hebt of
1: oh, heerlijk. Ja.
2: Lou Rawls of de OJ's. Dat soort dingen vind ik wel te gek.
1: Ja.
2: Maar die elektronische troep met boomketels en drummachines, dat vind ik dan weer niks.
1: Ja, dat is weer van
2: maar later, Philadelphia vind ik wel te gek.
1: Ja.
2: Mothers, fathers, brothers en sisters. Het vaste begeleidingsorkest in Philadelphia altijd. Fantastische
0: ja.
2: Muziek.
0: MFSB. Ja. Nou, dat is de sound of Philadelphia. 2 uur lang?
1: Ja.
0: Elke week?
1: Elke week. En we willen er naartoe gaan dat wij een e-mailadres hebben dat mensen ook nummers kunnen aanvragen. Maar dat ligt allemaal nog in de toekomst.
0: Kan ook via de telefoon, hè?
1: Dat kan ook, ja.
0: Kan ook via de telefoon.
1: Ja.
0: Dat gaan we jullie allemaal leren hoe dat werkt. Komt allemaal goed.
1: We hebben samengewerkt met jou.
0: Ja.
1: Toch? In de zaterdagochtendmix.
0: Ja. Zaterdagochtend.
1: Zullen we ons lekker dus kunnen uitleven?
0: Ons kent elkaar.
1: Behoorlijk.
0: Oké, okay. Ja, ik zal zeker. Straks nog even als laatste zal ik een opmaatje naar jullie programma draaien.
1: Heerlijk.
0: Maar eerst gaan we naar Earth and Fire. Ruby is the one. En ik wens de collega's van het nieuwe programma bij Eimond 360 natuurlijk heel veel succes.
1: Ja. Dankjewel.

stemgeluid van de gebroertjes Koorts. En natuurlijk Jenny Kaagman. Dat was Ruby is the One van Earth and Fire. Nou, we hebben straks natuurlijk tussen 2 en 4 het programma Soul Food. Laten we maar met Soul eindigen deze uitzending. Dit is Otis Redding.

Mr. Pitiful, ook nog opgenomen ooit door Q65. En dan de laatste van vandaag, Earth, Wind and Fire Fantasy. Veel plezier straks bij de eerste aflevering van Soul Food. Bedankt voor het luisteren. En morgen is er natuurlijk weer een eindeloos Eimond tussen 12 en 2. Eimond 360, 24 uur per dag. Dag.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Door Al Negens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt, kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimon 360.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Ja, welkom bij Soulfood. Onze eerste uitzending met Carl, Chris en Marlene. En wij gaan mooie en fijne muziek voor u draaien. Soulmuziek, Motown-muziek, Philadelphia, Stax in het eerste uur. En het tweede uur gaan we los met disco en funk. En we hebben het eerste nummer voor u klaarstaan. Het is een absolute klassieker. En we gaan luisteren naar The Whispers. And the beat goes on.

Ja, dit waren de Whispers en de Beat Goes On. Een groep die eigenlijk al bestaat sinds 1964. En het nummer werd uitgebracht in 1979. Maar het werd echt een gigantische wereldhit in de winter van 1980. En we blijven in het heerlijke eerste uur vol pure Motown muziek. Want we gaan terug naar het einde van 1960. Het moment dat dit legendarische platenlabel echt op de kaart werd gezet. En dit nummer werd begin 1961 namelijk de allereerste miljoenenhit voor de platenmaatschappij, geschreven door de Motown-baas Barry Cordy en frontman Smokey Robinson. Een absolute nummer 1 hit. Hier zijn de Miracles met Shop Around.

En het volgende nummer wat we gaan draaien. We hadden eerst de korte versie klaarstaan. Maar Carl gaat zoeken naar de lange versie, want die is eigenlijk veel mooier. We gaan een sprong maken naar het moment dat de echte disco dan de macht over ging nemen. We gaan terug naar het voorjaar van 1976. Deze wereldwijde nummer 1 hit begint als een zwoele, zachte ballad, maar barst halverwege los in een onweerstaanbare dansplaat. Om de juiste sfeer te krijgen liet de producer tijdens de opnames zelfs een stroboscoop in de studio hangen. Get ready for the ultieme diva. Dit is Diana Ross met A Love Hangover. En ik kijk even naar Carl of die klaar staat. Ja, we gaan los.

Heerlijk. Een heerlijke sound van Diana Ross. Diana Ross, Love Hangover. En we gaan een klein uitstapje maken naar van het verleden naar de toekomst. Maar vrees niet, de vibe blijft ouderwets lekker. Dit nummer is uitgebracht in 2022. Maar als je je ogen dicht doet, nou, dan ben je gelijk weer terug in 1982. Niemand minder dan Bruno Mars en Anderson .Paak brachten deze sound weer helemaal tot leven. Stap in en reis mee. Speciaal voor de liefhebbers op Radio IJmond 360. Hier zijn de heren van Silk Sonic met het zwoele Love Train.

0: Ja, ik had het net met Carl erover. Want wij hebben, tenminste Carl heeft allemaal mooie jingles gemaakt. En voor het volgende item is wel een jingle klaar. Maar hij staat nog niet in het systeem. Dus we moeten hem gaan zingen.
1: Hij staat nog in het rekje thuis.
0: Dus dat, ja, maar goed. Moeten we het met z'n drie zingen? Van 3 in 1?
1: Ja, 3 in 1.
0: 3 in 1.
1: La.
0: La, la, la. Ja, we gaan de komende minuten luisteren naar een ijzersterke drieluik uit de schatkamer van Motown. 3 absolute klassiekers uit de jaren 1964 en 1965 die de wereld lieten kennismaken met de Detroit Sound. We trappen af met de legendarische meidengroep die hiermee in het najaar van 1964 geschiedenis schreef als de eerste vrouwelijke groep met een nummer 1 hit in Groot-Brittannië. Geschreven door het toptrio Holland Dozier Holland. Dus hier zijn de Supremes, straks dus, en met het onverwoestbare Baby Love. Direct daarna schakelen we door naar de koningen van de mannelijke vocalgroepen. Met de herkenbare openingsnoten van bassist James Jamerson en de gouden stem van David Ruffin schoten zij begin 1965 rechtstreeks naar de allereerste plek in de hitlijsten. Een track geschreven door Smokey Robinson, speciaal voor de Temptations met My Girl. En om deze 3-trapsraket compleet te maken, blijven in het magische jaar 1964. Laat ik net geboren zijn in 1964. Goed jaar. Nee hoor, grapje.
1: Heerlijk.
0: Zij waren de allereerste echte koningen van het platenlabel Motown. Dit nummer was haar absolute meesterwerk en een wereldwijde gigant van een hit. En luister als derde nummer is dat de geweldige Mary Wells zingt dan My Guy. Dus we gaan van de Supremes van Baby Love naar de Temptations My Girl en daarna Mary Wells My Guy.

Nou, we hopen dat u aan het genieten bent van deze heerlijke muziek. We gaan door naar de Four Tops. I Can't Help Myself. Sugar Pie, Honey Bunch. De plaat die de Billboard uitriep tot een van de grootste hits van 1965. En wist je dat? De legendarische kreet Sugar Pie, Honey Bunch. Rechtstreeks is afgekeken van de opa van de songwriter. Die zijn opa altijd zo noemde. En daarna gaan we naar de Jackson 5 I Want You Back. Pure energie uit 1969. Waarmee de wereld voor het eerst echt kennis maakte met de pas 11-jarige Michael Jackson. Dit nummer werd in 1999 door de Grammy-organisatie Recording Academy opgenomen in de Hall of Fame. Dus stilzitten is onmogelijk. En eerst gaan we luisteren naar The Four Tops, I Can't Help Myself.

0: een heerlijk tweetal waar we naar geluisterd hebben. En ik mis een beetje dat achtergrondmuziekje, hoor. Wat een beetje tempo maakt. Maar dat komt allemaal goed. We gaan door straks naar een nummer van Marvin Gaye. Een ultieme soele soul hit uit 1968. Die bijna nooit was uitgebracht omdat platenbaas Barry Cordy van Motown het niks vond. Gelukkig hield Marvin Gaye voet bij stuk, want het werd de best verkochte Motown-single van het hele decennium. Daarna draaien we het nummer van Martha Reeves en de Vandellas, Dancing in the Street, die wij ook kennen van, zegt u maar, ik kijk naar Carl, Dancing in the Street.
1: Van Tina
0: David
1: Turner.
0: Bowie.
1: Oh, David Bowie.
0: En
1: Tina Turner.
0: Nee, David Bowie en Mick Jagger.
1: Oh, Mick.
0: En Tina. Oh, met Tina. Nou, dat weet ik veel. Maar goed, we gaan het origineel horen. Dancing in the Street. Het vrolijke soul-volkslied uit 1964. Dat spontaan voor een feestje zorgt. Een bizar detail. Het loeiende industriële ritme in dit nummer werd gemaakt door songwriter Ivy Joe Hunter. Die keihard met een set sneeuwkettingen op de studiovloer sloeg. Dus volume omhoog straks. Voor Martha Reeves en de Vandellas. We gaan eerst luisteren naar Marvin Gaye. I heard it through the grapevine.

0: U hoorde net achter elkaar Stevie Wonder met Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Nummer uit 1970. Een ondervervalste Feel Good Energy nummer uit 1970. En het was een historisch kantelpunt voor Stevie Wonder. Want het was de allereerste single die hij helemaal zelf produceerde. Daarna hoorden wij The Temptations. Ain't Too Proud to Beg. Een heerlijke rauwe bassound uit 1966. Waar de passie van afspatte. We gaan luisteren naar Martha Reeves en de Vandellas. Dancing in the Street, ik had hem net al aangekondigd. Maar luister naar de sneeuwkettingen die op de studiovloer werden geslagen. En daarna Marvin Gaye en Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough. Ook een bekend nummer uit 1967. En ja, eigenlijk een heel herkenbaar soul duo hit uit die tijd. Eerst Martha Reeves en de Vandellas. Dancing in the Street.
1: En we hebben een achtergrondmuziekje.
0: Oh, lekker.
1: Erbij.
0: Ja, ik hoor hem zachtjes. Ja. Die gaan we straks gebruiken.
1: Ja.
0: Oké?
1: Oké.
0: Goed.

0: Bloemcirkelroos.nl.
1: Bloemcirkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. Er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Eli Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
9: Binnenkort ruis op je radio.
10: Klopt.
9: Met de komst van Eimond.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Welkom in het tweede uur van Soul Food. Wij gaan de disco-nummers voor u draaien en lekkere funk. En onze eerste nummer is van Earth, Wind & Fire, Fall In Love With Me. Een nummer afkomstig van hun album Powerlight. En het is een, ja, een heerlijk nummer uit 1983. Welkom bij Soul Food op Radio Eimond 360. En wij gaan starten met Earth, Wind & Fire.

Kunt u nog een beetje stilzitten? Nou, wij niet. U luisterde net naar Earth and Wind and Fire, Fall in Love with Me. Een disco funk plaat uit 1983. En daarna That's the Way of the World. Een samenspel tussen ritmesectie, blazers en de legendarische falsetstem van Philip Bailey. Die echt tot recht kwamen in dit nummer. En we gaan door naar... wij hebben het 2-voor-1 genoemd, maar we konden eigenlijk niet kiezen, dus het zijn er 3 geworden. Dat wordt een vaste item in ons tweede disco en funk uur. Dan met een bepaalde artiest of een groep. En nou, vandaag is Odyssey aan de beurt. Dat is een groep die hits had in de periode 1981-82. Daar hebben we nummers uitgekozen. Ja, het is eigenlijk een soort van nostalgieplaat als je hem hoort. Daar heb je altijd wel herinneringen aan in de discotheek of whatever. We gaan luisteren naar de nummers Going Back to My Roots, Inside Out en Use It Up and Wear It Out. We gaan luisteren naar de drieluik van Odyssey.

Ja, heerlijk. De sound van disco. En dat was dan de groep Odyssey. Met drie nummers, Use It Up and Wear It Out. Going Back to My Roots. En Inside Out. Het volgende nummer is Divine Emotion. Een nummer wat zomaar de slogan van onze show had kunnen zijn. Divine Emotion. We reizen af naar het jaar 1988. En de man achter deze plaat is een muzikaal genie. Hij produceerde wereldhits van Whitney Houston. Maar zong zichzelf hiermee ook rechtstreeks naar de nummer 1 in de dancelijst. Stilzitten is nu officieel verboden. Dit is Narada Michael Walden met Divine Emotion.

De Franse zangeres Sheila B. Sheila in the Black Devotion en Sheila B. Devotion. Nou ja, allerlei namen had ze. Die was actief van 1977 tot 1980. Het was het nummer Spacer. En we gaan zo luisteren naar Boss Gags. Het is een, is het disco? Nee, maar het is wel een ultieme chique overgangssound van de jaren 80. Een groovy mix van de Blue Eyed Soul en superieure funk. En luister goed naar de muzikanten, want de complete band van Toto speelde destijds mee in de studio om deze groove echt goed neer te leggen. Een saxofoon solo en een baslijn die je gewoon helemaal meesleept. We gaan zo luisteren naar Boss Gags met het tijdloze yo-yo. En daarna de bekende Nederlandse groep Mai Tai met History uit 1985. Maar eerst Boss Gags met yo-yo.

0: of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic

0: Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumentenmarkt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Perzische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden, nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimon 36.

0: te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Step right up, folks, and see little Egypt do a famous dance of the pyramids. She walks.

0: wat de ouders al in voorreis hebben gezegd, hoe zit meer met Sally. Evenementen nemen maatregelen tegen de hitte. Nemen hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers worden geadviseerd goed te smeren, genoeg te drinken en het of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

helpen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor.

0: met Miami bij Eimond 360. Ja, dames en heren, ik wil je bedanken voor het luisteren naar Spik en Span. We zitten er alweer doorheen. Aankomende zaterdag speelt Nederland haar
1: Sam Spanjaard.
0: Keer haar tweede wedstrijd tegen Zweden. Om 7 uur 's avonds.

0: slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
3: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. Dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus dan kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
2: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm, met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Eimond 360.

0: Olly Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
2: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
1: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Dan krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
3: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
1: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. Daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

Goedenavond en welkom bij een nieuwe uitzending van Muziekpalet. Techniek en presentatie Hans Dijst, medepresentatie Pepijn de Heij. In ons vorige programma hebben we een reisje gemaakt door een deel van Nederland. Vanavond gaan we die reis absoluut vervolgen. En we gaan zo beginnen in een zuidelijke stad, de stad Maastricht.

0: klein beetje moe geworden van alle belevenissen. Rusten we wat uit in de trein naar Maastricht. Gelegen in het uiterste zuiden van Nederland. De stad bestaat al sinds de Romeinse overheersing. En heette toen, ik weet niet of ik dat goed uitspreek, Muasa. Help eens, Hans.
1: Mosa Trajectum.
0: Mosa Trajectum, oké. Nou, dat klinkt makkelijker dan het hier staat. En dat betekent doorwaadbare plaats in de Maas. Ook deze stad veranderde in een groot feestpaleis tijdens het carnaval. Muziek is Maastricht uiteraard bekend geworden. Johan Strauss, want die werd gespeeld door André Rieu, die niet alleen met zijn orkest over de hele wereld trok, maar ook jaarlijks en ondertussen op zijn eigen manier heel Maastricht meetrekt in het grote plein op het Vrijthof. Een heel bekende zanger uit Maastricht is natuurlijk ook Benny Nijman. En we horen hem in Ode aan Maastricht.

0: start van onze reis, muzikale reis in Maastricht. U luistert naar Muziek Palet.
1: Ja, dat was dus Benny Nijman. En net wat Pepijn zei, in Maastricht zijn we begonnen. Maar we gaan nu bijna in een rechte lijn noordwaarts. En dan reizen we naar de grote stad Nijmegen. En ook deze stad, gelegen aan de Waal, bestond al in de Romeinse tijd. En heette toen Noviomagus. Het is waarschijnlijk de oudste stad van het huidige Nederland. En ook bekend door de jaarlijkse Nijmeegse Vierdaagse. Volgende week begint die weer. Een ongekend wandelevenement. Terwijl we daar even rondlopen bij het Valkhof, komen we de groep Doe Maar Watjes tegen. Zij hebben natuurlijk een lied geschreven over Nijmegen. We gaan naar ze luisteren als ze zingen Nijmegen, mijn stad.

0: En dat was de Nijmeegse groep Doe Maar Watjes. En zij zongen Nijmegen, mijn stad, ik heb u lief.
1: Ja, we blijven natuurlijk nog even slenteren door de stad en lopen naar het Valkhof. Een naam die Nijmegen te danken heeft aan de tijd van Karel de Grote. Dan zijn we ook bij de Grote Brug over de Waal, ook bekend van bij de Vierdaagse Lopers. We zakken neer op een terrasje en zitten daar zowaar naast Fred Hendricks. Hij heeft een plaatselijke bekendheid gekregen door zijn lied Nijmegen, Stad aan de Waal.

0: En dat was opnieuw over het mooie Nijmegen.
1: Ja, en na dit loflied over Nijmegen en gelaafd aan een lekker drankje op het terras, steken we de Waalbrug over en pakken daar de bus naar Elst. En dan natuurlijk het dorpje Elst bij Nijmegen. Ook dat is een routeplaats tijdens de wereldbekende Nijmeegse Vierdaagse. En een groot artiest in Nederland is toch wel Vader Abraham. Het pseudoniem voor Pierre Gardner. Hij heeft veel zelf gezongen, zelf geschreven, maar ook veel artiesten geholpen op het moeilijke pad van de artiestenwereld. En hij gaat voor ons zingen Mijn dorpje Elst bij Nijmegen.

0: En via Elst gaan we naar Utrecht. Mijn stadski. Oftewel Herman Bikin. We pakken de trein naar Utrecht. Dat is meestal het snelste. Minder druk dan over de weg heb ik ervaren. En uit Utrecht komt dus, zoals ik al zei, Herman Bikin. Geboren in Utrecht, cabaretier, zanger. Hij volgde eerst een grafische opleiding aan de Kunstacademie te Utrecht. Studeerde ook voor tolk en vertaler, maar zocht er toch in het artiestenvak. Hij begon met het cabaretprogramma Spoelen Maar. Maar met wisselende successen ging hij als artiest verder. En hij heeft zelfs in Utrecht een standbeeld gekregen.
1: Hij overleed in 2005. Zijn liedjes waren vooral in het Utrechtse dialect. Zoals Waar is toch mijn caravan? En ook waar we nu naar gaan luisteren. Zeg het maar, Pepijn.
0: Utrecht, mijn stadski.

0: Ja, Utrecht, mijn statie. En er is ook nog een versie, zelfde versie van dit lied, maar dan van Rijk de Gooier en Johnny Kraaikamp. Misschien dat we die eens in een andere uitzending nemen.
1: Dan gaan we nu naar het oosten van ons land, richting Drenthe. Maar dat doen we via het plaatsje Urk. Vroeger een van de bekendste visserseilanden, nu vastgemaakt aan de vaste wal door de inpoldering van het IJsselmeer. Toen in 1932 de afsluitdijk was voltooid, leek dit een ramp te worden voor de vissers van de Zuiderzee. Maar in deze tijd vissen zij buiten het IJsselmeer en zijn noodgedwongen verhuisd naar de Noordzee. Behalve geweldige vislijnen beschikt Urk ook over prachtige koren, zoals het allerbekende Urkenmannenkoor. Daarom even iets stichtends in deze uitzending en gaan we luisteren naar Jeruzalem, gezongen door het Urkenmannenkoor.

0: En tot zover even het Urkerkoor als stichtelijk woord in onze uitzending.
1: Ja, en dan zijn we inmiddels aangekomen in de provincie Drenthe. En de hoofdstad Assen is ook bekend door de jaarlijkse TT Motor Races. Dit feest trekt zeer grote aantallen bezoekers en natuurlijk vooral de motorrijders. Het is een komen en gaan van vele, vele motoren. Maar het is ook wel bekend dat de motorrijders op onze snelwegen toch wel vaak erg hard rijden. Luister maar eens naar de Drentse groep Normaal als zij zingen Oerend Hard.

0: En dat was de Drentse groep Normaal en zij zongen Oerend Hart.
1: Ja, en zo komen we aan het noorden van Nederland in de provincie Groningen. In deze tijd vooral in beroering en in het nieuws door de aardgasschokken en de daarmee gepaande beschadigingen aan de woningen en bedrijven. De stad Groningen is een studentenstad en heeft daardoor een vrij levendig karakter gekregen. Ben je er geboren, is het moeilijk om afscheid te nemen. Ralf Poelman zingt erover. De tickets zijn klaar, de koffers gepakt, maar hij geeft aan dat afscheid van de stad Groningen heel moeilijk is. We luisteren naar Groningen, het gras van het Noorderplantsoen.

0: terug naar het vasteland. En dan komen we aan in de provincie Friesland.
1: Nee, nou, even te ver, over te ver.
0: Sorry.
1: Dit was Groningen, het gras van het doornenplantsoen. Want na Groningen, Pepijn, steken we even over naar een van onze Wanne-eilanden. Op de scholen, waar goed aandrijkskunde les werd gegeven, leerden we het hulpwoordje TV-tas. En daarin zaten al onze Wanne-eilanden verscholen. Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. We gaan met de boot even over naar Ameland en luisteren ondertussen naar Johnny en Rijk als zij zingen Het goudgele strand van

0: En met Johnny en Rijk bekeken we het goudgele strand van Ameland.
1: Ja, en dan zit ik nu wel goed als ik zeg terug naar het vasteland. En dan komen we aan in de provincie Friesland. Laatst hoorde ik nog iemand die een weekendje in Friesland zat met een mooi weer een opmerking maakte. Je hoeft niet naar het buitenland, want hier spreken ze ook een andere taal. Luisteren we maar naar Siebe van der Ploeg van de groep De Kast als hij zingt in een Naaie Dij.

0: Nijedij van de Kast.
1: Ja, en inmiddels zijn we de afsluitdijk overgereden. Een prachtig kunstwerk, gebouwd onder leiding van professor-ingenieur Lady. En vanuit het gebied West-Friesland komen we terecht in Purmerend. Nou, dit is echt een stad waar heel veel Amsterdammers in al die jaren zijn heen gegaan om de grote stad te ontvluchten. Zo is Purmerend een behoorlijk grote gemeente geworden. Heel anders dan in de tijd dat er vanaf Amsterdam nog een boemeltreintje reed via Volendam naar Purmerend. Luisteren we maar naar de Ramblers in hun lied Het Boemeltje van Purmerend.

monster langs de lijn. Dreunen, steunen, maar er staat een koe. Aboe, zegt de trein, en we staren heel gezellig door de ramen. Grote ramen van karton en perkament.

0: En u hoorde het al, dit was een hele oude opname. En het waren de Ramblers met het Boemeltje van Purmerend. Het einde van onze reis is in zicht. En ook het einde van ons programma vanavond. Onze reisgenoten waren Pepijn de Heij en Hans Dijst. Want als we door het raampje van het Boemeltje kijken, zien we de hoofdstad van ons land, dus Amsterdam, al liggen. En wie kunnen we daar beter over laten zingen dan onze rasechte Amsterdamse volkszanger Johnny Jordaan. En hij zingt natuurlijk: geef mij maar Amsterdam.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdacts vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
4: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
3: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
5: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
3: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en het komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond 360.

0: Dit is een waarschuwing. John Bon Jovi kan weer zingen. Mag weer zingen. Echt waar?
1: Fijn voor John.
0: Ja. Het is wel een held hoor. Een van de beste. Nee, je luistert natuurlijk naar Vels Ready. Het is donderdagavond. Koopavond. Ik ben Kevin Veur en tegenover mij zit Taco.
1: Hallo.
0: En ja, we hebben een hoop nieuwe muziek. We hebben nieuw bier. Hashtag Beer Radio. We hebben goed nieuws voor de mensen die niet bij Cavalera zijn in Victorie. Want je kan naar de Vels Ready Radioshow luisteren.
1: Kijk.
0: En het is een sokloze uitzending. Kijk even of iedereen het begrepen heeft.
1: Nee.
0: Nee. Het is code geel, hè? Dat is sokloos.
1: Is het sokloos verhaal?
0: Nee, die is sok moet blijven zitten. Ja, het is nog steeds een zootje. De straat van Hormuz gaat trouwens wel weer open.
1: Moet dus, we gaan
0: de Trump heeft het voor elkaar gekregen dat die, dat de straat eindelijk open gaat. Ja, dat denk ik van, hij was open. Bibi is boos. Er zijn nog steeds veel te veel fascisten. Gelukkig blijkt dus uit de onderzoek van de NOS dat de ernstigste oproerkraaiers elke keer dezelfde zijn.
1: Ja.
0: Maar nog steeds, the only good fascist is a very dead fascist. Wat propagandie. Geweldig nummer van deze Canadese rockband. Daar komt-ie.

0: Ja, lieve luisterbuis, vriendjes en vriendinnetjes. Dit is de Vels Ready Radio Show. En dat was na Propagandy met The Only Good Fascist is a Very Dead Fascist. De track Up Heaval van Chained to the Bottom of the Ocean. Zo'n typische Roadburn band. Denk ik. Ik vond het wel behoorlijk Roadburn dat ik ze voor het eerst hoorde. En ze stonden er ook.
1: Dat is dus Roadburn.
0: Ja. Ja, ik weet niet of het typisch is, want alles Redefining Heaviness is Roadburn tegenwoordig. Afgelopen weekend was Festival de Weide in Alkmaar. Dat was ook leuk.
1: Niks meegekregen.
0: Nee. Oké. Okay.
1: Nee, ja, sorry.
0: Ja, geeft niet. Ik ook niet. Ik ben misschien 10 minuten op het terrein geweest.
1: Niks meegekregen.
0: Nee, nee. Ja, ik heb alle artiesten meegekregen. Van Schiphol naar het festival. Dus als je in 3 dagen een kleine 1500 kilometer rijdt en eigenlijk niet verder komt dan Alkmaar en Schiphol, is best pittig. Hey, we hebben hashtag Beer Radio.
1: Ja.
0: Ik heb meegenomen een Pulsar Light Pilsner. Refreshing Beer staat er ook op. Wat is PL 10%?
1: Ja, dat is niet het alcoholpercentage.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee, ik zag het vaker staan. Maar ik ben er niet achter gekomen wat het nou was. Want het alcoholpercentage is 3,5%.
1: Ja, ik denk dat het soortelijk gewicht is. Dat is bij Tsjechië heb je ook die 10 en 12 op het etiket staan. En dat is inderdaad voor mij zelf wat. Het soortelijk gewicht, dus voordat je gaat vergisten, is dat hoeveel suiker erin zit.
0: Oké. Het is behoorlijk overdadig, want het is, er staat 18,85 op.
1: Dat is best overdadig.
0: Ja. Ik heb de Pulsar Silver gedronken. Stukken beter dan de Heineken Silver. Het was gewoon een goede pils. En deze heb ik meegenomen uit Oezbekistan.
1: Ja, tof.
0: Ja.
1: Dat was een sticker scoren.
0: Ja, sticker scoren. Want jij hebt nog eentje nodig voor het volgende level, zeker of niet?
1: Dat denk ik. Maar we krijgen sowieso een sticker voor.
0: Het WK. Ja, ja, dat zag ik ineens. Ik heb nu Schotland en Nederland.
1: Ja.
0: En eigenlijk pas bij Schotland viel het op. Dus, maar inderdaad, een sticker. Dat is leuk. Het is ook een heel mooi flesje, want het heeft relief, Pulsar, relief. Wat ik heel grappig vond, dat staat ook op een B-merk flesjes. Daar stond ook gewoon het Pulsar logo op. Maar dat was dus wel een andere brouwerij.
1: Oh echt?
0: Ja.
1: Dat is gek.
0: Dus blijkbaar hebben die gekocht of gerecycled. Ik heb ook meegenomen een Holy Goat. Supa Scoopa. Hazy Pale Ale. Wat heb jij meegenomen?
1: Ik heb ook een pils. Maar ik heb een craft pils van Ale Farm. Ze noemen dat modern pils. Ik heb geen idee. En ik heb ook een bier voor de sticker. Namelijk een Noors bier. De Ninja Porter.
0: Oké. Okay. Doet Noorwegen ook mee?
1: Zeker. Ik dacht nog om een Italiaans bier mee te nemen. Maar daar krijg je een sticker voor.
0: Nee, die doen niet mee. Dat begreep ik ook weer. Ja. Van de oude drum van Punch en Judy. Torso. Oh. Nee?
1: Zeg maar niks.
0: Die zit tegenwoordig in zo'n beetje New Wave-achtige band. Weet het nou? Ik weet het niet meer. Was wel gaaf.
1: Heb Roadburn gezien, zeker?
0: Nee, op Wavefest in Baruch.
1: Ah.
0: Ja. Dus, waar beginnen we mee?
1: Ik denk met de Pulsar.
0: Oké. Okay.
1: Dan kan het alleen maar beter worden.
0: Nou, dat zal je verbazen. Oh. Ik heb slechts 1 bier gedronken. Dat je dacht van, dat is echt van die Russische meuk.
1: Ja.
0: Het is ook Oezbeeks bier natuurlijk.
1: Oezbeekse meuk. Oezbeekse meuk.
0: Hij wil niet.
1: Oh, hij wil zeker wel.
0: Hij ja, heeft zin in. Hij wil niet in de fles blijven. Zo. Gekocht in Samarkand. Een van de mooiste steden van de zijderoute.
1: Nog steeds?
0: Nog steeds, zeker. En ja, we gaan drinken.

0: blik bier in zijn tas naar de... Zo'n necropolis ging. Ik weet even de naam niet meer. In Samarkand. En daar ligt ook de neef van profeet Mohammed.
1: Okay.
0: Dat is dus een hele heilige plek. En dat mausoleum kon je gewoon in. En die had daar zijn tas neergezet en die pakt zijn tas op. En toen bleek ze bierlek te zijn. Dat verhaal ken je?
1: Nee.
0: Nee, oké. Dat bier had ik ook daar. Ik buiten opgedronken uiteraard. Het was van dat Russische zeik, zeg maar. Wel Oezbeeks bier, maar dat je denkt van holy shit, wat is dit slecht. De rest van de Oezbeekse pilsen en lagers en bieren die ik gedronken heb, waren allemaal eigenlijk best goed.
1: Oké.
0: Nou, ja. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook.
1: En die toerist die nadat hij zijn bier over het graf van de neef van Mohammed had gelekt, die moest toen het land uit?
0: Die is later wel het land uitgegaan, ja.
1: Heel.
0: Nee, hij is niet betrapt, dus dat geldt weer. Nou, dat vond ik wel een apart verhaal. Hmm. Ik vind het maltig ruiken. Dat vind ik lekker.
1: Ik vind hem heel stoffig ruiken.
0: Stoffig?
1: Ja.
0: Ja, hij is daarna... Kijk, Samarkand, het ligt nog in het groene gedeelte.
1: Ja.
0: Maar als je dan naar Boegara gaat, zeg maar alles links op de kaart. Dus ten westen van Boegara, dat is woestijn.
1: Ah,
0: en daar heeft hij natuurlijk ook gewoon nog 2 weken in mijn koffer gezeten. Dus ja, ja stoffig. Ja, ik snap het.
1: Ja. En dat vind ik zoetmoutig.
0: Ja. Ik ruik niks stoffers.
1: Dat zal het aan mij liggen. Oh, de smaak ook. Zoet en moutig. Ja.
0: Ja, lekker.
1: Er is niks mis mee.
0: Nee. Goeie light.
1: Hoe zwaar is die?
0: Sorry?
1: Hoe zwaar is het bier? 5?
0: 3,5. Een halve liter zit erin. Dus dan, met glas en al weegt het iets meer dan 750 gram. Ja.
1: Bedankt.
0: Ja, lekker. De Pulsar Light hier bij Vels Radio Radio Show, hashtag Beer Radio. Wat zeg jij? Toch maar even Zalpatura draaien.
1: Ja, dat lijkt me gepland. Als we er niet kunnen zijn, dan maar hier, toch?
0: Ja. Want de Cavalera, dat is ongeveer 2/5 van de originele Sepultura die dit nummer schreef van het album Chaos AD. Die spelen, Cavalera zijn natuurlijk de broers, Max en Igor. Die spelen nu in Podium Victory in Alkmaar. Dit nummer vind ik een van de gaafste. Mede geschreven door Yellow Biafra van de Kennedys.
1: Kijk.
0: Biotech is Godzilla van het album Chaos and Cheese van Sepultura.

0: Ja, dat was uit Duitsland. Het vervolg van Miozan. Ik weet niet zo goed hoe je die bandnaam uitspreekt. Ash Return. En het is natuurlijk naar het nummer van Ignite. En ja, die vibe heeft het ook wel zeker.
1: Ja.
0: Ignite.
1: Ja.
0: Ja, volgende week op Jera On Air. Ik ben heel erg benieuwd naar wat ze gaan doen daar. Ignite.
1: Ik denk dat ze dingen in de fik gaan steken.
0: Nou, ik denk dat ze gewoon een hoop nummers gaan spelen.
1: Oh.
0: Maar dat was dus de Duitse band Ash Return. Check die band uit. En daarvoor hoorde je Sepultura. Wat album Chaos and Cheese. Nee?
1: Ja, als jij dat wil zeggen, dan zeg je dat toch?
0: Ja. Ja. Wil je het een cijfer geven?
1: Het bier of het nummer?
0: Het bier.
1: Oh. Ja, het is erg zoet, dus ik ben niet zo van het zoet. En er zit ook een dieselstil in, en daar ben ik ook niet zo'n fan van. Dus, 5.
0: En daar staan 4 bonuspunten omdat het uit Oezbekistan komt?
1: Ja.
0: Ja? Oké. Okay. Ah, netjes. Ja. Ja. Het heeft een behoorlijke wereldreis gemaakt.
1: Nou, het is verder gereisd dan ik, wat dat betreft.
0: Ben je nog nooit zo ver geweest?
1: Niet in Europa. Of Azië.
0: Centraal-Azië is het, ja. Wat is het verste wat jij bent geweest?
1: Ik ben Australië geweest.
0: Ja, oké, maar dan ben je dus verder geweest.
1: Ja, maar niet over land.
0: Ah. Ja. Maar ik ben ook niet over land gegaan. Ja, over land gevlogen.
1: Nee, goed. Je kunt... het is hetzelfde continent. Dus binnen dit continent.
0: Het zit vast aan...
1: Ja, het zit vast aan elkaar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ah, oké. Okay. Ik vind het interessant. Ik ontdekte vandaag een nieuwe band, Underneath. Tenminste, zijn ze nieuw. Ze hebben al best wat uit. Het is in ieder geval een nieuwe EP. Internet is heel traag. Oké. We gaan het gewoon draaien.
1: Is dat omdat ze nu even weg zitten?
0: Ja. De EP heet The Great Ginger Trendkill. En het klinkt een beetje als... Een hardcore paniekaanval.

0: Ja, dat is interessant. Het internet is ermee gestopt. De track speelt nog wel.
1: Maar we horen niks.
0: Welkom bij het praatprogramma Velsereri op IJmond 360.
1: Betekent dat wij moeten gaan schreeuwen hier in de microfoon?
0: Nee, we kunnen gewoon gerust praten. Want de meters slaan uit. Mensen kunnen ons nog steeds horen.
1: Ja, maar het is geen herrie meer, toch?
0: Sommige mensen vinden als wij gaan praten best herrie.
1: Dat geloof ik gelijk.
0: Ook waar we over praten. Ik vind het heel bijzonder. Zal ik nog eens een keer play drukken? Nee.
1: Nou ja. Maar ook gek. Dus hij staat uit, maar hij loopt niet. Raar.
0: Ja, zou ik die meeuw op de kabels hebben zitten kouwen?
1: Oh,
0: ja. We hebben hier jonge meeuwen op het dak.
1: Want in juni leggen alle meeuwen een ei?
0: Ja, dat is wel het gezegde. Dat is een Amuiders gezegde.
1: Ah.
0: Ja. Nee, eigenlijk eerder. Want dat zijn nu al kuikens.
1: Dat is waar.
0: Dus het klopt niet helemaal. In april leggen alle meeuwen een ei. En in juni hebben alle meeuwen...
1: Kuikens.
0: We hebben een hele hoop meeuwen kuikens. Weet je hoe je kuikens van meeuwen noemt?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Kuikens.
1: Oh, dat is geen aparte naam.
0: Nee.
1: Dat is wel jammer.
0: Ja. Jij dacht er komt iets heel...
1: Nou, ik denk er komt iets, wel, iets moois. Maar die meeuwen, dat veergedek, dat verandert om zoveel tijd. Je kan ook precies zien welke meeuw welk veergedek heeft. Sommigen hebben een witte kop als ze jong zijn en een zwarte kop als ze oud zijn.
0: Ja.
1: Maar of dat nou verschillende meeuwen zijn of dezelfde soort die andere veren krijgt, geen idee.
0: Ja, er zijn inderdaad meeuwen met een zwarte kop. Dat zijn van andere meeuwen, maar misschien weet ik niet. Ik zie dat hij doet wel wat, maar... Zie je?
1: Ja, maar hij loopt niet.
0: Hij loopt niet.
1: Dus het lijkt alsof hij wat doet, maar hij doet eigenlijk niets.
0: Ja, ik denk dat het internet gewoon een paniekaanval heeft door dit nummer.
1: Dat begrijp ik wel. Na de eerste tonen dacht ik, ja. Ook, ik moet hier weg.
0: Ja, vette band. Ik heb hier natuurlijk ook nog geen wifi. Handig. Zullen we eens kijken of we überhaupt nog wel online te horen zijn. Want anders kunnen we gewoon...
1: Kunnen we naar huis.
0: Ja. Of gewoon hier bier drinken. Dat kan ook. IJmond360.nl is de website. En zullen we even de agenda doornemen?
1: Ja. Ringsteken binnenkort?
0: Ja, ringsteken binnenkort. De visserijdagen in Egmond binnenkort. Bergen live, ook dit weekend.
1: In Amsterdam de havenweken.
0: Havenweken?
1: Havendagen, havenweken. Iets met havens.
0: Waar zit het ook alweer? Oké, ik wil gewoon live luisteren.
1: Oh, gaan we dan rondzingen? Dat we elkaar horen?
0: Ja, dat zou gaaf zijn. Dan hoor je zelf in een echo of zo. Kijk en luister. En een play.
2: Kijk en luister.
1: Hé, dat doet hij dus.
0: Ja.
2: Play.
1: We zijn
2: kijk en luister.
1: Hé, dat doet hij dus.
2: Ja. Play.
1: Dat was een leuke show.
0: Heel verwarrend. Dus. Lieve luisterbuis, vriendjes en vriendinnetjes. Ik was in Oezbekistan. Ik heb bier meegenomen. Taco was in Beverwijk. Die heeft ook bier meegenomen. Want waar komt jouw bier vandaan?
1: Ilfarm. Dus Ilfarm is Deens, denk ik.
0: Doe niet mee in het WK?
1: Check. Ik heb werkelijk geen idee. Ik heb het niet bekeken.
0: Volg je het WK?
1: Het is Deens. Nee. Ik heb, als ik dingen zie, is dat omdat mijn kinderen het willen zien. En dan staat het aan.
0: Wie hoop je dat het gaat winnen?
1: Het interesseert me werkelijk geen fuck. Echt niet.
0: Nou, ik heb dit jaar wel een favoriet.
1: Oezbekistan?
0: Ja, Oezbekistan. Ja, sowieso. Die worden wereldkampioen als het aan mij ligt. Als stel dat het dit keer niet wordt, dan Oezbekistan maar.
1: Het enige wat ik leuk vind aan het hele WK is dat je dat landen zich hebben gekwalificeerd. Waar je niet wist dat ze voetbalden. Of waar je dacht van, wauw, zoveel spelers kunnen ze nog niet hebben. Curaçao, hoe kunnen die een heel elftal bij elkaar sprokkelen? Hoezo is daar een competitie op dat eiland? die voorkust, dat soort dingen. Dus je weet er is een Afrika Cup, je weet er is een...
0: Nee, in die voorkust wonen er echt een paar miljoen mensen.
1: Ja, daar wonen heel veel mensen.
0: Maar in Oezbekistan wonen 36 miljoen mensen.
1: Maar je weet dat er allemaal verschillende cups zijn over de hele wereld. Maar je hebt geen idee wat voor, hoe die landen het doen.
0: Ja.
1: En nu ineens, wie speelt nou gelijk tegen Spanje? Ook een of ander klein kutlandje, weet ik van, weet wat.
0: Kroatië. Weet ik niet.
1: Geen idee.
0: Ik denk niet dat die meedoen, want dat is een deelrepubliek van Oezbekistan.
1: Nee, ik denk het niet. Dus het is, ik vind het wel leuk dat je met al die mensen die dan zo'n toto meedoen, die alles gewoon fout hebben, omdat zo'n landje waar je nooit hebt geweten dat ze goed konden voetballen, ineens scoren tegen Duitsland. Of gelijk spelen tegen een groot voetballand.
0: Ja.
1: Het enige wat leuk is.
0: Ja, in Oezbekistan is voetbal echt wel populair. Elke keer als ik vroeg van waar kom je vandaan, dan kreeg ik al van die woorden terug. Dat ik dacht van, waar hebben jullie het over? Neymar, Cruyff. Ik denk van, wat zijn dat voor woorden? Zijn jullie nou Nederlands aan het praten?
1: Neymar zeggen ze ook wel leuk.
0: Ja?
1: Ja, Cruyff snap ik nog, maar Neymar.
0: Neymar is geen Nederlander. Oh, dat weet ik wel. Ze noemden allemaal van die Depay. Weet ik wel, dat is Frans toch, Depay.
1: Lepe? Nou, nee.
0: Dus dat. Ja. Dat voel ik heel verwarrend.

0: All Smiles van Sicko hoorde je na Underneath, die hardcore paniekaanval. Ik vind het een hele gave band. Underneath, ik ga het nu toch even proberen of ik meer van die info erbij kan klikken voor jullie. Het eerste album is van 2024. Dat is echt een nieuw bandje. Daar staat niet heel veel info bij. Ik vind het vet. Taco.
1: Kevin.
0: Jij hebt weer wat dingen erin gezet.
1: Nou, ik heb er één ding in gezet.
0: Ja.
1: Hadden wij nog een... ik heb track.
0: Ja, zeker. Zullen we die gelijk doen?
1: Ja.
0: No Pressure. We kunnen er ook twee achter elkaar doen.
1: Ook leuk.
0: No Pressure van het album No Pressure. Door de band. No Pressure.

0: Ja, Couldn't Be Me. Van het album Couldn't Be Me. Door de band Couldn't Be Me. Het is toch bijzonder als band zulke mooie nummers maken. Daarvoor door die No Pressure. Het is wat meer voor Taco. Die band met de zanger van The Story So Far. En The Story So Far werd natuurlijk hartstikke groot. En dan wilde hij een leuk bandje ernaast hebben. Zonder druk, No Pressure. En No Pressure begint nu ook hartstikke groot te worden. Dus het is toeren, toeren, toeren voor deze beste man. En ik probeer ook nog een Facebook post te maken. Op Jera, daar speelt onder andere Ignite. Dat is ook wel iets van Taco. Taco is even nu aan het spoelen. We gaan niet die cover doen.
1: Welke cover?
0: Ja, ze hebben een cover, maar die gaan we niet doen. Ik zit te denken welke. Dit is een heel mooi liedje. Maar,
1: is er geen nummer wat Ignite heet?
0: Nee.
1: Van het album Ignite?
0: Ja, die hebben ze inderdaad. Dat is hun laatste album.
1: Kijk.
0: We gaan wel het openingsnummer daarvan draaien. Anti-Complicity Anthem. Het was duidelijk dat Ignite weer ineens terug was met een nieuwe zanger. Ondertussen tour nummer 5 of 6 door Europa met deze zanger. En ik heb ze nog steeds niet gezien. Dus volgende week op Jera, on air, ga ik ze zien. Ik denk dat dit ook wel wat voor jou is.

0: Ja.
1: Ja, dat is wat voor mij inderdaad.
2: Toch?
1: Ja, lekker.
2: En is dan met een andere zanger. Ik denk dat je het oudere werk ook wel tof vindt. Het hele oude werk is wel oldschool hardcore. Maar daarna werd het een soort hardcore rock.
1: Ja.
2: Die zanger werd ook wel door Nederlandse muziekpers de Pavarotti van de hardcore genoemd. Hij kan echt zingen.
1: Ja.
2: Soli. Maar die is er dus nu uit.
1: Wat doet hij nu dan?
2: Acteren. Oh. Met een popband wat proberen. Maar dat komt helemaal niet van de grond. Hij zat in Terminator Darkest Days of zo. Ik zat die film te kijken en ineens denk ik, hey, die ken ik. Zet hem op pauze, pull een stukje terug en denk ik, de Zoli. Dan zit hij echt 15 seconden in die film. Wat raar. Ken je de band Kinderleed?
1: Nee.
2: Daar kwam Trick mee aan. Trick, de kunstenaar. Die had het gezien. Dus dacht ik van, oh, vet. Diebeltanden heet het nummer. Maar voor mij moeten we een biertje open trekken.
1: Zal ik het even doen? Want jij hebt een mooi pilsje. Ik heb een modern pilsje van Ilform uit Denemarken. Misschien dat het ook een sticker geeft. Oh, leuk.
2: Ja, je luistert dus naar twee mensen die eigenlijk niet van voetbal houden. Ik weet dat Oezbeeks daar meedoet. En Karakalpakkie hier niet. Want dat is een autonome deelrepubliek van Oezbekistan.
1: Terwijl Nederland wel meedoet en Curaçao ook.
2: Ja, maar Curaçao is geen autonome deelrepubliek van Nederland.
1: Niet? Wat is het dan?
2: Ja, een bijzondere gemeente of zo. Of een eigen land wat wel onder de kroon valt van.
1: Ik heb eigenlijk geen idee. Oh, dit wordt lastig.
2: Kijk, ja? Deze is heel lang, dus ik kan mooi zo... Mooi kleurtje deze.
1: Prachtig.
2: Dank je.
1: Mooi pilsje.
2: Vertel, waar gaat het over?
1: Bier. Yo, ik heb geen idee. Ik denk dat het uit een kerstpakket komt.
2: Hij ruikt zoet.
1: Dat
2: is kerstpakket bier.
1: Oh, hij ruikt, hij ruikt fruitig soms.
2: Hij ruikt stoffig.
1: Nou, niet zo stoffig als die pils uit, moet ik
2: zeggen. Hoe ruikt je stoffig?
1: Nou ja, alsof je je neus in een doos op zolder duwt.
2: Oh, op die manier. Ik vind het wel lekker ruiken.
1: Ja, hij heeft wel wat stoffers.
2: Hij is behoorlijk bitter.
1: Hij heeft een mooie... Nou, ja, vergeleken met die pils.
2: Ja, het is wel afschrikkelijk hoor. Mijn palet staat even anders te boven.
1: Ik vind hem heel vlak op zich.
2: Ja, maar door het bittere...
1: Ja, die bitter die is wel een mooie milde witlofbitter die er doorheen loopt. Dat is oké.
2: Okay. Rauwe witlof.
1: Rauwe witlof.
2: Ik vind het een mooie omschrijving. Wanneer heb jij je wereldkampioenschap biersommelier ding?
1: 12 oktober is dat.
2: En hoeveel heb je er ondertussen goed bij proeverijtjes?
1: Te weinig. Dus ik heb zondag weer een blind tasting. Dan gaan we kijken hoe ver we komen. Dus de eerste keer had ik er 1 goed van de 6. De tweede keer had ik er 2 goed van de 6. Waarvan 1 echt de makkelijke was. Dus degene die de bieren had ingekocht, die had eentje gedaan. Nou, dan heb je in ieder geval 1 goed. Dat is goed voor het moraal. Dus dat helpt. Ik gok dat je die op het NK niet gaat krijgen, want die is echt te makkelijk. Dat was Irish Dry Stout met Nitro. Dus schuim, mondgevoel, dat haal je gelijk uit.
2: Ja. Maar welke had je nog meer goed? Welke smaken?
1: De eerste keer had ik de Kristalweizen goed. Dat is dus helder bier met banaan en kruidnagel.
2: Ja.
1: Ja. Dat kan er maar één zijn. En de tweede keer had ik de Irish Dry Stout goed. En wat had ik nog meer goed? Goeie vraag. Ik weet niet eens meer.
2: Je mag de bieren dus wel zien.
1: Ja, ja, ja.
2: Het is niet blind met een spandoek om.
1: Blind in die mate dat je niet weet wat het is.
2: Ja. Ja.
1: Nee, want je moet wel kunnen zien. De schuimstabiliteit en kleur, dat maakt allemaal uit. Ja.
2: Ja, ja. Beetje zoals het unwrapped.
1: Ja.
2: Maar dan wist je welke stijl het was.
1: Wist je welke stijl het was. En ze hebben nu ook weer van één brouwerij, Kaapse in Rotterdam. Daar hebben ze ook een on-wrap pakket. Dus dan weet je dat het de Kaapse is, maar je weet niet welke bieren het zijn.
2: Dus geinig. Ja. Ja, dus zondag weer een proeverij. Waar kunnen mensen zien hoeveel foutloos je dit keer was?
1: Ik ga dat posten op Instagram en Facebook.
2: Ja. Op Moosie die ook die dat.
1: En Mary is ook dat. Ja.
2: Ja. Taco Zuiden, maar andersom. Volg hem. Ja, wil je nog wat over dit bier vertellen? Komt dat kerstpakket? Komt uit Denemarken?
1: Uit Denemarken. Het is, ze noemen het een modern Pilsner. Ja, god. Het is Saas hop. Dus dat is de Nobel hop die in Pils hoort te zitten. Ja. Ik heb geen idee of dat eruit haalt.
2: Nee.
1: Het is een Pils.
2: Ik vind hem best lekker.
1: Wat ik wel interessant vind van dit soort brouwerijen. Dan beginnen ze met wat je dan speciaal bier noemt. En op een gegeven moment denken ze, we gaan ook maar een pils brouwen. Want dat is moeilijk. En dat willen we ook aantonen dat ze dat kunnen. Terwijl ze met hun eigen bier ook gewoon kunnen aantonen dat ze mooi kunnen brouwen. Dan gaan ze een pils brouwen en denk van ja, maar voor de massa, die gaat dat niet kopen. Want een craft pils is veel duurder dan een normaal pils. En zoveel specialer is het niet. Dus waarom zou je dat gaan doen? Ik vind het interessant.
2: Ja. Oké. Okay. Ik ga het geen cijfer geven. Want ik vind hem te bitter na die Oesbeekse. Ik vind hem wel lekker.
1: Geef ik hem een 7.
2: Kinderleed met de trek wiebeltanden.

0: Ja, is behoorlijk interessant dit.
1: We mogen geen wiebeltanden draaien.
0: We mogen geen wiebeltanden draaien. Of het internet is gewoon weer gestopt. Even kijken of we alweer connectie hebben.

0: Wiebeltanden. Goeie tekst ook.
1: Ja, die heb je alweer gemist.
0: Heb je de tekst gemist?
1: Ik heb de tekst gemist.
0: Oké. Ja, de band heet Kinderleed. Ik begreep dat de zangeres 16 is.
1: Oh, echt?
0: En klinkt als Nina Hagen, zich beweegt als Nina Hagen. En ja, vol gas gaat. Dat vind ik wel heel tof.
1: Cool.
0: Dus jonge band, Kinderleed. Voor mij komen ze uit Haarlem. Dus ga ze checken. Ik wil eigenlijk kort nummer draaien, maar... wat is dit? Nee, dat is goed. ken je Afro Man?
1: Dat is wel heel lang geleden.
0: Ja, die heeft deze keer dus een ingeval geweest in zijn huis door de FBI.
1: Ja.
0: En voor mij is dit het nummer wat hij erover geschreven heeft. En dat wilde de FBI verbieden en dat kregen ze niet voor elkaar.
1: Dat is goed.
0: Tot na het nieuws, wintersport en al die andere ongein.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
7: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
6: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangifte van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
8: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
6: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangifte te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer, er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond.

0: Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: And the advance of man's knowledge is a greater miracle than all the sticks.

0: What we do is all that matters. Goeie tekst van deze track. Silence Above, Quiet Below van Foundation. Welkom terug bij de Velsen Radio Show. Foundation kan je in november zien op... uit mijn hoofd, 20 november, vrijdag 20 november... in Klokkenbouw, tijdens Revolution Calling Festival.
1: Dat is toch wat je op je gezicht smeert, Foundation?
0: Ja. Check. Of wat je onder een gebouw stort.
1: Oh ja, ja.
0: Of... Wat is de derde optie?
1: De abstracte onder een maatschappij?
0: Nou, dat zou nog kunnen, ja. Ik bedoel dat deze band.
1: Oh, dat is de vierde, ja.
0: Ja. Ja, welkom terug bij de Velsen Radio Show. Het is nog steeds een halve sokloze uitzending. Niet dat ik halve sokjes aan heb, maar hè. Ik heb geen sok aan.
1: Ja, dat heb ik ook een broek aan.
0: Dat mensen het niet begrijpen, hè. En ik vind het mooi tijd dat jij een nummer roept onder de 200.
1: 188.
0: Dit wordt spannend. Dead Prod. Een nummer van... Ja, dat gaan we doen, maar we gaan niet helemaal draaien.
1: Waarom niet?
0: Ja.
1: Ja, jij zet het in de lijst.
0: Ja, dat heb ik inderdaad gedaan. Ik weet niet wat dit is. Ik heb het er ook in november 2014 ingezet. Ja. 2019 ingezet. Ja. Dead Prod. Wat zou het zijn? Disappearance, reappearance, occulting disc. Kunnen we erachter komen wat het...
1: Ik vind het wel tof dat jij gewoon dan in door de loop der jaren dingen in die lijst zet. En dat dan vergeet. En ook gewoon geen idee hebt wat het is. Het kan zijn dat Death Prod gewoon ook niet meer bestaat.
0: Het laatste album is van 23.
1: Nou, dat is nog recent.
0: Oh. Komt uit Noorwegen, dus kunnen jullie naar Noors bier drinken.
1: Exact.
0: Het is een composer. Ja, ik weet niet of het helemaal gaat draaien. We gaan het wel draaien. Dead Prod met Disappearance, Reappearance.

0: Ja, fantastisch. Maar we luisteren nu nou eigenlijk 5 minuten naar hetzelfde. Fantastisch, ja. Maar... ja, dead prot.
1: Ken je Terry Pratchett?
0: Nee.
1: Hij is een science fiction schrijver. Die heeft een prachtig boek geschreven over Discworld.
0: Oh ja, Discworld, ja. Ken ik uiteraard, ja.
1: En een deel of een aantal boeken gaan over Tiffany op de Chalk. En daar zijn Tiffany is een heks. Er is een andere heks en een van de heksen die van haar vriendinnetjes, die is een pig borer. Die kan varkens gewoon dood vervelen. Nou, dat doet me dit denken.
0: Ja. Ja. Ik heb trek gevonden.
1: Jo.
0: Zal ik gelijk maar doen?
1: Ja hoor. Nou, eerst dit bier even. Oh, dat is leuk. There are no rules, staat er aan de binnenkant van het op.
0: Oh.
1: En want dat is ook Noors, dus wat we horen, die Death Prod is ook Noors.
0: Ja.
1: We gaan even een Noorse port. Denemarken doet dus niet mee met het WK.
0: Nee.
1: Want daar geven we geen stikken voor.
0: Vind ik raar.
1: Ja, die hebben zich niet gekwalificeerd.
0: Dat is wel een land.
1: Ja, maar niet elk land doet mee.
0: Ja, Oezbekistan doet het zelfs mee.
1: Ja, die heeft zich dus gekwalificeerd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Voor de Centraal Azië Cup.
1: Dat denk ik.
0: Overigens drinken wij onze bieren niet boven de tafel.
1: Nee, maar dat mag niet.
0: Want het is een gloednieuw paneel. Ik heb het gezien in de studio's in Hilversum. Dat die hotshot DJ's er gewoon een glas cola overheen gooien. Dat gaat mij niet gebeuren.
1: Zonde is dat.
0: Ja, maar dat is belastinggeld, hè? Dus dat boeit niet.
1: Is dit geen belastinggeld dan?
0: Daar ga ik me niet over uitlaten. Ik weet niet hoe dat werkt namelijk. maar ik bedoel, die DJ's zijn hartstikke dik betaald. En dan flikkeren ze gewoon een glas cola over. Oeps. Ja, belastingbetaler betaalt 3FM, Radio 2 en zo. Ja. Wat hebben we?
1: We hebben de Robuste Porter van Nunje.

0: Close Encounters. Dat is het een beetje. The Sound of the Close Encounters of the Third Kind.
1: Ja.
0: Children of the Corn. Goede film maakte het toen.
1: Dat is gek, hè? We hebben nog 30 seconden, maar 30 seconden silence. Is dat om ons in slaap te laten sukkelen?
0: Ja. Gelukkig hebben we nog een Ik Heb Track. Als jij ook een Ik Heb Track vindt, check dan eerst onze lijst op Spotify. Dan ga je naar Kevin Bounce, van de zoekmachine. Klik je mij aan. Ga je naar mijn openbare playlist. En daar staat Ik Heb Track. En dan kijk je of die er al tussen staat. Maar Ik Heb Track is dus een... waar moet ik beginnen? Een nummer wat hetzelfde heet als het album en als de band.
1: Of het is het nummer van een band met dezelfde titel als het album en het nummer. Dat kan ook.
0: Dat kan ook. Ja.
1: Sterker nog, er zijn ook albums met een bepaalde titel waarvan de band ook zo heet. En dan hebben ze een nummer wat ook zo heet.
0: Ja. Ja,
1: dat kan ook nog.
0: Ja. Drie mogelijkheden. Het zijn allemaal goed. Kan je natuurlijk sturen naar Facebook is het makkelijkste. Velsreddy Radio Show. facebook.com/Velsreddy Radio Show. Of op Instagram. Gewoon even een DM sturen naar mij. @Velsreddy. Taco Zuidema, achterstevoren. Anders tevoren is het, hè? He? Ja, het is Fries.
1: Ja.
0: Toch, dan zegt ze dat toch zo?
1: Ik kom uit Tiel, hè? Ik vergeet
0: Is dat Brabant?
1: Tiel is geen Brabant. Nee, dat is
0: Gelderland.
1: Gelderland.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, daar kan je ook niks aan doen. Nee. Ik kom uit Noord-Holland.
1: Nou, daar zitten we ook. Dus dat is op zich wel
0: lekker. En dat vind ik heel raar. Als je dan in het buitenland bent... Zeggen de Nederlands, dan snappen ze niet. Holland. Oh, oké. Okay. Ja, ik kom ook daadwerkelijk uit Noord-Holland.
1: Ja.
0: De rest van Nederland, ja, Zuid-Holland. Ik bedoel, de rest van Nederland niet.
1: Nee.
0: Die zegt het ook. Hup, Holland, hup. Net of er alleen maar voetballers uit Noord- en Zuid-Holland meedoen.
1: Terwijl, er doen ook voetballers uit Curaçao mee.
0: Ja. Of Oezbekistan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar niet uit Denemarken.
0: Nee. Ook niet uit Italië.
1: Nee.
0: Welk land nog meer niet? Dat is vast nog wel één land.
1: Chili?
0: Oké.
1: Okay.
0: Tuvalu?
1: Tuvalu, ja.
0: Ja?
1: Dat is mooi. Ja. Dan hebben ze sowieso geen voetbalvelden meer.
0: Nee?
1: Het is allemaal onder water.
0: Oh,
1: dat is okay. Waterpolo nu.
0: Ja. Maar dus, ik heb trek. Deze kwam ik dus... Ik heb het ook behoorlijk verbaasd naar jou geappt toen.
1: Ja. Ik weet niet deze nou over het hoofd heb gezien.
0: Ja, dit album komt uit 94, denk ik. Ja. Draai ik al sinds die tijd. Downset. En ja, ik luister dat nummer en ik denk van ja... Heet dit nummer nou Downset? Ja,

0: Nou, Taco.
1: Ja, ik vind dit fantastisch.
0: Waarom vind je dit fantastisch?
1: Omdat het anders is dan ik kende. Omdat de hele act is leuk. Dus de gekke pakken, de polka dots. En het, wat ik vooral echt ontzettend knap vind, is die gitarist bassist met zijn loop pedals. Door die drummer, het enige wat hij doet is gewoon in ritme houden. Maar die andere gast, die doet zoveel tegelijkertijd. Het is briljant. Ik vind het echt heel mooi.
0: Ja, maar het is eigenlijk gewoon een soort slechte primers.
1: Ja, ik denk dat het beter is dan slechte primers. Je hebt primers in zijn hoogtijdagen, dat is fantastisch. Je hebt ook primers die minder is, en dan is dit stukken beter.
0: Ja, muzikaal misschien wel, maar ja. Nou, ik vind het oké. Okay. Ik ga het niet aanzetten. En nu voor jou. Maar...
1: Ja, dat is fijn. Dank je wel. Ja. Ik heb de platen gekocht van de week.
0: Platen?
1: Gekregen.
0: Gekregen?
1: Ja, één voor mijn verjaardag en de andere gekocht voor mijn verjaardag.
0: Wanneer was je jarig?
1: Eergisteren.
0: Eergisteren?
1: Ja.
0: Jemig.
1: Ja.
0: Dat wist ik helemaal niet.
1: Nee.
0: Dat heb ik niet op Facebook gekeken, zeker?
1: Nee, dat denk ik. En ik heb het niet gevierd, dus ja.
0: Oké. Okay. Nou, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Wat heb je nog meer gekocht?
1: Niks gekocht. Wel het biertypeboek gekregen. Van Dirk Wolfs. Want dan kan ik mooi voorbereiden voor het NK Biersommelier.
0: Oké.
1: Okay. Dat is fijn.
0: Nou, gelukkig wist ik wel dat je jarig was.
1: Oh.
0: En daar heb ik ook een cadeau bij me. Ik heb het niet ingepakt.
1: Oh, goed. Kijk eens.
0: Alsjeblieft.
1: Biersokken.
0: Ja, biersokken.
1: Nou, tof.
0: Ik denk, jij als biersommelier...
1: Die heb ik nodig.
0: Ja. En hierdoor ga je ook beter proeven welke smaak het is.
1: Oh.
0: Welke stijl het is.
1: Is het dan ook gewassen in bier? Dat ik dan precies weet...
0: Dat moet je zelf doen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja.
1: Nou, dankjewel.
0: Alsjeblieft. Ja. Ik doe nu twee dingen door elkaar heen. Want ik wilde eigenlijk gaan zeggen van... Ik heb een plaat gekocht van Homefront. Daar was ik vorige week heen.
1: Waar speelde die?
0: Die speelde in de Okkie.
1: Oh ja, dat zei je.
0: En Lerm deed het voorprogramma. Nou staat Lerm niet online. Ik ga het wel even checken. Wie weet
1: het. Ja, Lerm. Ik zag hem staan. Artiest.
0: Ja joh.
1: Ja joh.
0: Is dit dezelfde?
1: Met 61 luisteraars, dat zou zomaar kunnen.
0: Dit is niet... Nee.
1: Nee? Een andere Lerm?
0: Dit is een andere Lerm.
1: Oh ja.
0: Zeker een andere Lerm. Is dit een andere Lerm? Ja, dit is ook een andere Lerm.
1: Het klinkt wel meer als jouw Lerm.
0: Ja, het is meer mijn Lerm, maar het is nog steeds geen Lerm.
1: Ja.
0: Hier nog een Lerm.
1: Dit is Lerm.
0: Oh, Lerm, ja. En dit is wel een Lerm. Nee, maar we kunnen wel Singer draaien. Want ja, als je 4-1 doet... Dus Lerm min 1 krijg je Seeing Red. het is zo, je kan niks aan doen. Ja. Dus, Lerm deed het voorprogramma van Homefront, omdat de zanger van Homefront dat graag wilde. Ik had Homefront een keer eerder op Roadburn gezien.
1: Uiteraard.
0: Ja, uiteraard. Dat heb ik maar een paar minuten gezien. Maar sindsdien dacht ik wel van ja, dit is vet. En niet heel vaak gedraaid, maar toch... Ik kon de helft van de nummers meezingen.
1: Jo.
0: Want er zit iets enorm catchiness in. Ik hoorde daar de omschrijving... The Cure die hardcore punk speelt.
1: Oké. Okay.
0: Dit komt van hun laatste album. Die plaat heb ik dus gekocht. Watch It Die. Het nummer Light Sleeper van Homefront. Daarna hoor je Shut The Fuck Up van Seeing Red.

0: Ja, je hoorde oma Paul, of opa Paul, kan je tegenwoordig wel zeggen. Hij heeft geen kinderen, maar hij is wel leeftijd van opa. Hoorde je zeggen, racism sucks. Seeing Red met Shut the Fuck Up. Het is gewoon bizar. Dat Paul is dus gewoon al met pensioen. Hij staat nog steeds als een jonge hond op het podium. Fantastisch. Jos gaat ook met pensioen. Als je hem daarbij wil ondersteunen, koop vooral platen van hem. Dan kan hij eerder met pensioen. En Olaf is nog wat jonger. Dus, ik heb nog meer liedjes van jou erin staan. Is er nog iets dat je denkt van, oh hier, nog een...
1: Ik heb allemaal track gevonden, ja.
0: Ik vind dit niet zo goed. Ik heb het een paar keer geprobeerd. Want het stond op Pinkpop, het stond op Jera.
1: Ik heb geen idee waarom ik dat in heb gezet. Blijkbaar vond ik het een tof nummer.
0: Nou, dan kan het weg. Als je het niet meer weet. helaas kan ik dat niet, want het springt weer terug.
1: Kijk, heel goed. Laat ik hem lekker staan tot hij gedraaid.
0: Oh, hier nog één?
1: Ja.
0: Wat is dit?
1: Geen idee.
0: Nou, dan gaan we dat draaien.
1: Twee jaar geleden.
0: Kingdom Come klinkt als een soort foute heavy metal band. Ben je nog naar Iron Maiden geweest? Als we
1: nee,
0: toch over...
1: nee, niet geweest. Maar dat zijn wel heel goed zijn geweest. En ja, niks fouts aan Iron Maiden. Dat is echt fantastisch.
0: Ja.
1: Ik heb de grote show nog steeds.
0: Ja.
1: Mannen van 70.
0: Wat is jouw favoriete nummer? I Was Made for Loving You, is zeker?
1: The Rime of the Ancient Mariner.
0: Ja?
1: En dat, wat ik er toffe aan vind, is dat heeft mij naar de Engelse poëzie gebracht. En dat heeft mij ook zelf doen dichten. En wat het toffe is aan het nummer, is als je het gedicht hebt gelezen en je hoort dan Iron Maiden, of andersom, Iron Maiden gehoord in het gedicht. Ik kan het dus alleen maar lezen in hoe Bruce Dickinson die strofes zingt.
0: Ja.
1: Dat is fantastisch.
0: Het is zeker niet zo dat Iron Maiden gedichten voor jou ook doet, hè?
1: Nee.
0: Nog niet?
1: Nog niet.
0: Nog niet. Okay. Doe je ze in het Engels wel eens?
1: Nog niet.
0: Dat zou misschien...
1: Dat helpt misschien wel.
0: Ja. Nou, Kingdom Come heb je er 2 jaar geleden ingezet. Gotta Go. Can't Wage a War.
1: Ik heb werkelijk geen idee wat het is.
0: Ja, daar ben ik blij mee.

0: Waarom heb je dit erin gezet?
1: Ja, ik denk ook dat ik een lekker nummer vond.
0: Ja, ik ook.
1: Fijne jaren 80 metal.
0: Ja. Fijne jaren 80 metal kan je ook natuurlijk zien op festivals als Graspop dit weekend. En Alcatraz in augustus. Daar speelt Savatage.
1: Oh, dat is wel leuk. Dat is een naam die ik lang niet heb gehoord.
0: Ja. Ik heb het ook heel lang niet gehoord, gelukkig. En mijn buurjongen, Floy, die was daar groot fan van. Ja, hij werd er fan van op het moment dat ik echt diep in de hardcore zat. En dan is Savatage gewoon best wel een rockband.
1: Dat was het te soft, ja.
0: Ja. Geef mij maar een band als 82 Inferno. Ik loop een beetje achter met de Tales from the East Side playlist. Van David en Roy. En er was een gast bij hun, Jorik. En die nam dit mee. Het is ook een nog niet vet beluisterde. Ja, ondertussen wel, toen nog niet zoveel. Het is nog steeds eigenlijk niet heel goed beluisterd. Maar ze hebben een demo. De Elimination Demo. En dit nummer heet de Elimination. Het zou dus zelf de Elimination moeten noemen.
1: Ja.
0: Yeah. Bij 82 Inferno. Roy zei het al nadat hij dit nummer hoorde. Ik hoor Chromax. Ik hoor de piepjes van Machine Head. Ik hoor een goede groove. Ja, ik vind het echt te gek. Vooral dit nummer. Dus check het uit.

0: Ja, Chromex, een nieuw nummer. Wired for Chaos. Zou het ook die docu van, dat is een boek waarschijnlijk ook, van Hardy Flanagan. En afgelopen zondag speelde ze in Zeepunt in Hoofddorp. Chromex, ja, de legendarische Chromex, New York Hardcore, speelde in Hoofddorp. Heel vet. Heb jij ze eerder gehoord?
1: Nee, denk ik niet.
0: Oké. Nou, als je dit nieuwe nummer hoort, het is echt. Hij heeft gewoon wel alle trucjes toegepast. Het is gewoon een goed Chromex nummer. Ik vind het leuk. Wired for Chaos. Ik hoop dat er gewoon ook een album uitkomt in deze stijl. En ja, laat oma Harley maar weer lekker toeren. Het is een aparte gast. Ondertussen zijn we aangekomen bij de cover van de week. En het laatste nummer van deze week. Volgende week zijn we er niet, want dan ben ik op Jera On Air. Hopelijk krijg ik het voor elkaar om een uitzending in de computer te zetten. Zodat jullie toch 2 uur lang Velser Harry op de radio hebben. En anders, ja, ga gewoon naar Jera On Air. Er zijn nog kaarten. Leuk festival met heel op vette bands. Dus check het uit. Ik ga geen bands opnoemen, er zijn er 125. Maar we gaan draaien de cover van de week. Heart. Die gaan Stairway to Heaven doen. Dat deden ze bij die... Ja, wat was het?
1: Led Zeppelin tribute of zo?
0: Ja, dat was een of Led Zeppelin werd gekroond tot koning van Engeland of zo. Weet ik wel. Nee, dat was iets. Ze kregen een award of zo. Deed Heart Stairway to Heaven. Fantastisch. En ik ben een groot Heart fan. Barracuda, wat een nummer. En ja, die gaan we draaien. Taco, dankjewel.
1: Jij bedankt.
0: En fijn dat we Oezbeekse bier samen hebben gedronken.
1: Zeker.
0: En tot snel. Dit was de Velser Harry Radio Show. Check ons uit op facebook.com/Velser Harry Radio Show. Dit is de cover van de week. Altijd blijven kwakken.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering. Zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens, en dat de Straat van Hormuz meteen weer open gaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen directe vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers. Met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer: er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.